0: De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderwijs.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennisster Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en online.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe. Bij Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
2: Radio M Utrecht. We got it together, didn't we?

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: De zomer.

Paul McCartney. En zijn Wings with a Little Luck op zondagochtend 12 juli. Hey, goedemorgen. Vanuit de studio met zicht op de zon en veel groen in de tuin. Temperatuur heb ik nog niet gecontroleerd, ga ik zo nog eventjes doen. Het is vroeg, je bent welkom hier op de Hengeveldstraat. Studio, heerlijk fris nog, lekker cool, rustig op de redactie. Groot deel van Nederland is al op vakantie, maar weinig niet. Nederland, Midden-Nederland buffelt nog een weekje door. Wij, Radio M Utrecht en RTV Utrecht en ook de site en de apps zijn altijd 24 uur lang. Hier ook op de radio, je krijgt nu 2 uur lang muziek. Lekker te starten. Tips voor een leuk weekend. Ik had lang geleden een leuke ontmoeting met Marjan Berk. Daar ga je van horen. Nog veel meer lekkere muziek. En wist je dat het vandaag de allerlaatste dag is voor de voorstelling van Soldaat van Oranje? Toch ook iets om bij stil te staan. Nou, dat doen we straks nog wel eventjes. We gaan eerst Italiaans.

Lekker, en nog even terug naar lang geleden. Mr. Tambourine Man van The Birds uit 65. Gaan we zo door naar een liedje van nu. Hoe gaat het met je? Laat het me weten. Ik zag een overbuurvrouw, die had alweer de lakens voor de ramen gehangen tegen de warmte. Ik moet zeggen, ik heb gisteren een stuk gelopen, want we gaan voor de Vierdaagse. Viel het me mee, omdat het lang niet zo benauwd is als een paar weken terug. Maar het zag er wel komisch uit, een laken over de voordeur. Heb jij dat ook gedaan? Neem je ook maatregelen? Hier in de studio is het lekker. Er was wel wat gedoe met de airco, een beetje lekkage, maar dat lossen we allemaal wel weer op. Hoe zit jij erbij? Wapen je tegen de hitte? Of ga je misschien nu lekker erop uit? Dat is natuurlijk ook een goed idee, want het is nu heerlijk buiten. René Vroger en Waylon zochten de samenwerking. Dat is wel bijzonder. Hoe de liefde gaat. Straks heb ik ook nog wat leuke tipjes voor je als je erop uitgaat.

Twee generaties bij elkaar. Nederlands talent, hoe de liefde gaat. René Vroeger en Waylon. Ging even naar buiten kijken. Het is mooi weer. Nog de temperatuur niet gecheckt. Dat is toch ook een schande. Volgens mij gaat het op 19 nu. Ja, langzamerhand breekt die vakantie toch echt aan. Nog een weekje voor veel mensen hier in de regio in Midden-Nederland werken. En dan kan het los. Dan is echt iedereen in Nederland zo'n beetje op vakantie. Althans, een deel. Zeker het deel met kinderen die gebonden zijn aan school. Of als je werkt op een school, moet je natuurlijk ook in de zomer weg. Het is niet altijd het allerfijnst. Maar hoe dan ook, vakantie is gewoon hartstikke lekker. En er is best veel te doen. Als je nou bijvoorbeeld in Utrecht komt en het is warm buiten, bezoek dan als iedereen op vakantie is op een warme dag eens een keertje de Domkerk. Dan zou je zien dat het daar zeker 's ochtends vroeg best wel rustig is. Of een van de andere mooie kerken in het centrum van de stad. Want het is namelijk kerkenkijken.nl. Kun je alle kerken vinden waar je naar binnen kan. Voor niks. Moet je doen, liefst in de ochtend. En ga dan ook even naar de Pandhof. Of een van de tuinen eromheen. De tuinen van de verschillende musea is ook een tip. En veel musea hebben ook nog een tuin erbij. Bijvoorbeeld het Katharijnenconvent en het Wetenschapsmuseum. Daarna natuurlijk lekker een terrasje pakken of je eigen balkon. Ik vind dat een hele goede zomertip. Kerkenkijken.nl. Een heel grappig morgen. Je hoort al een beetje jazz op de achtergrond. Momenteel is het Noordzee Jazz. In Austerlitz is het morgen jazz. Live Jazz Café op maandag. Wel grappig. Monday Night Live Jazz Café. Ze sluiten het seizoen af met een knaller. Zowel het Monday Night Jazz Ted als het Monday Night Big Band die treden samen op voor je. En beide bands zijn opgericht door Mark van der Bos. Het Jazz Ted is inmiddels alweer 5 jaar geleden opgericht. Een mooie reden om voor een gezamenlijk feestje. Morgenavond in Austerlitz in het Beaufort-huis. Sowieso een ontzettend leuke plek. En lekker tussen de bossen, dus ook een goede tip. Straks nog meer en dit is Van Morrison.

was u nog niet wakker, dan was u het nu wel. Ja, zij heeft volgens mij North Sea Jazz niet meer gehaald, maar veel andere grootheden, zoals Miles Davis, Dizzy Gillespie, Stan Getz, noem ze allemaal maar op. Die hebben het wel gehaald. Het festival bestaat 50 jaar. Ik zou vrijdag gaan, door omstandigheden ging het niet door. Het schijnt weer fantastisch te zijn. Het loopt ook storm, zijn grote artiesten. Ook een jonge artiest die we straks ook nog eventjes gaan draaien. Het weer trouwens, heb ik even gekeken. Het is ongeveer 21 graden, hier 19 in Utrecht. Ja, vanavond vrij zonnig en nog lang warm. In het noorden koelt het wat sneller af. En morgen is het... start de dag in het noorden bewolkt. En in de middag schijnt de zon. We gaan het zien. Dit vind ik allemaal nog best wel lekker weer. Vind je nou eigenlijk ook niet? Valt toch wel mee. Deze twee zochten de samenwerking. Ruud Jacot en Paul de Leeuw. En dat werd deze. Blijf bij mij.

Brad, van lang geleden, volgens mij eind 70. Ga eens even kijken. Fijn dat jij erbij bent. Dit is Vroeg op Zondag. Mijn naam is Liesbeth. We zitten tot 10 uur. Straks is Koop hier. Die heb ik nog niet gezien, maar die doet dat ook lekker rustig aan. Doen wij ook nog even. Ik heb ook een plaatje klaarstaan waar je wat dansoefeningen op kunt doen. Gaan we doen. Maar eerst nog even rustig met Norah Jones. Don't know why.

Heerlijk, hè? Zo op de vroege ochtend. Past ook wel bij de zomeravond. Norah Jones en I Don't Know Why. En ja, ik ga zo iets laten horen. Dat vond ik wel heel leuk. Ik maakte ooit een serie met allerlei bekende Utrechters. Hoe is het nou met? En een van die bekende Utrechters was Marjan Berk. Ja, ze is vorige week, precies een week geleden, overleden. En zou gisteren 94 zijn geworden. Ik had een ontzettend leuke ontmoeting met haar. Het is lang geleden, maar ik heb het altijd onthouden. En na de Cats, die we nu gaan horen, gaan we daar wat van laten horen. Want ik vond dat echt een hartstikke leuk mens. Ik ging het archief in en ik denk, nou, dat moet er nog zijn. En ik weet het nu nog, het is lang geleden, maar het was gewoon supergezellig. Ze is humoristisch en grappig. Ik denk, nou, leuk om haar stem gewoon nog een keertje te laten horen hier op de zender. Geboren in Zeist.

0: Ik vind het steeds mooier worden eigenlijk. One Way Wind van The Cats. En ik zei het net al tegen je. We hebben jaren geleden een keer een serie gemaakt. En dat ging eigenlijk toen over bekende Utrechters, zal ik maar zeggen. Die wel wat leuke dingen hadden gedaan. Waarvan je denkt, goh, we hebben ze dan een tijdje niet gezien. En dan ga ik toch eens vragen, hoe gaat het nu met ze? Bijvoorbeeld Humphrey Mijnals is er nu niet meer, voetballer. Ria Bremer, maar ook Marjan Berk. Ze is ooit geboren in Zeist, opgegroeid in Amersfoort. En begon als verpleegkundige. En later hebben we haar natuurlijk leren kennen van haar vele boeken. Van het AD, van haar column. En ik kende haar ook nog uit Oebelen. Misschien herinner je je dat ook nog. Daar was ze Geesje Zoet en had ze een snoepwinkeltje. Afijn. Ik ben met haar op stap gegaan en ze wilde per se afspreken tegenover het Concertgebouw in Amsterdam. Want daar woonde ze deels. Ze woonde toen ook nog deels in Overijssel. En vanwege dat je daar zo lekkere garnaaltjes kon eten. Nou goed, dat hebben we gedaan. Ik heb haar opgezocht en dit is wat je hoort. Wacht even hoor, gaan we even naartoe. Marjan Berk. Lang geleden. Ontmoeting. Goedemorgen Marjan Berk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Of moeten we middag zeggen al? Is het al 12 uur?
1: Het is 10
0: nog niet
1: 12.
0: Helemaal.
1: Het is nog morgen.
0: Wij zijn op een plek die voor jou volgens mij heel dierbaar is. Een soort tweede huiskamer. Waar zijn we?
1: Nou, vooral vroeger. Ik heb zelf jarenlang voor het Algemeen Dagblad grote interviews gemaakt. Iedere week. En heb ik heel vaak dat hier gedaan.
0: En hier is?
1: Keizer. Dat is een beroemd restaurant naast het Concertgebouw. Waar, ik geloof dat het al van voor de... Ja, het is van voor de oorlog. Het Brasserie heet het officieel. En de gebakken tong was het gerecht hier.
0: En ik heb een idee. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar het idee heb ik dat je wel een beetje een lekkerbek bent ook, hè?
1: Ja, dat is een toevallige bijkomstigheid.
0: Toch?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Je hebt zelfs een kookboek gemaakt, toch? Lang geleden.
1: Maar dat was een heel smerig kookboek. Dat was een bezuinigingskookboek, samen met Jeroen Krabbé. Het ging vooral over gehakt. Tijdens de vorige crisis hebben we dat geschreven, 1981.
0: Dat kan misschien nu wel weer opnieuw dienst doen. Maar daarvoor kwamen we niet hier, hoor. Ik heb hier een heel mooi klein boek voor me liggen. Dat is pas uit. Oh, ik zie dat er een klein vlekje op zit. Boek voor bellen. Dat is een heel mooi, dun, prachtig uitgegeven wit boekje. Met voorop een klein meisje. Dat is jou. Kleindochter. Hè?
1: Ja, dat is Belle. Ze is nu 5. En Belle was nog geen 2 toen haar moeder stierf. Mijn schoondochter Roos. En mijn oudste zoon die bleef achter met 3 jonge kinderen. Belle, nog geen 2. Sebastiaan van 9 en Michiel 15. En dat was een hard gelach. Hè?
0: En, dat is nu 4 jaar geleden?
1: Dat is nu 3,5 jaar geleden. Ja. In september is dat 4 jaar. Nou, dat... Peter, mijn oudste, zei tegen mij... Moes, we moeten voor Belle opschrijven wie haar moeder was. Nou, dat beschouwde ik als een plicht ook. En dat was ook een wens. Dat vond ik zelf ook absoluut iets wat moest gebeuren. En toen ik bijna 2 jaar geleden plotseling de lotto won... dat is op zichzelf voor mij was een soort donderslag... bij heldere hemel kwam, want ik wist niet eens dat ik meedeed.
0: Een miljoen was het, hè?
1: Ja, het was een miljoen. Maar ja, een miljoen heb ik nooit gezien. Er ging bijna 3 ton meteen naar de belasting. En 1 ton naar de opeethypotheek. Nou ja, het bleef natuurlijk gevonden geld. En daardoor kon ik me ook permitteren om een jaar te schrijven zonder daar zelf de revenue van te ontvangen.
0: Nee, maar het is eigenlijk een soort herinneringsboek geworden, zou je kunnen zeggen.
1: Een portret van Roos heb ik gemaakt.
0: Van je schoondochter?
1: Van mijn schoondochter.
0: Want, dat was mijn centrale vraag eigenlijk, hoe gaat dat? Hoe gaat het met jou? Gaat het goed?
1: Met mij gaat het goed. Het is een heftig jaar geweest. Absoluut. En eigenlijk... het is zelfs zo persoonlijk. Heeft het me geraakt. Die tijd dat Roos zo ziek was... kreeg ik een atypische allergie. Je wil het niet weten. Met in mijn nek en mijn huidplooien... ongelooflijke, jeukende allergie. Waar helemaal geen reden voor was. Wat ook niet te bestrijden viel. Wat pas heel langzaam is weggehebt. Alsof mijn lijf vurig, woedend werd om wat er gebeurde.
0: Ja. Gelukkig gaat het... Ik vroeg net, hoe gaat het met je? Maar het gaat nu wel goed.
1: Ja, maar het is ook niet slecht met me gegaan. Want ik heb natuurlijk heel hard gewerkt. En heel veel lezingen gegeven. En heel lang nagedacht over hoe ik dat boek moest maken. Want het schrijven is vooral vooraf bij mij, hoor. Lang nadenken. Hoe zei ze altijd tegen me, hoe doe je dat met je kinderen? Dan zei ik altijd, die verwaarloos ik, want dat bedoelt u toch? Ja, dat is toch geen vraag? En nu is het zeker 3 keer per week, dat gaat langs volgt. Moet u het niet eens wat rustiger aandoen? Dan zeg ik, nou, hoezo dan? Oh, u vindt het zeker leuk. Nou ja, dat vind ik de stomste opmerking. Alsof je bij wijze van een hobby je werk doet. Nou ja, als het goed is, is je werk je hobby. Maar echt, wat denken ze, dat moet ik dan gaan vissen? In plaats van schrijven.
0: Wat blijft er nog over als je niet schrijft? Wat zou je dan doen?
1: Nee, schrijven, lezen, lezen en schrijven. Kijk, die kinderen zijn allemaal groot. Die worden ook al bijna bejaard. En ik heb nu inmiddels 8 kleinkinderen. Dat is heel leuk, maar daar word je ook bek af van. Hè? Daar word je niet te lang. Maar schrijven is een levensvullend bedrijf.
0: Hoe hou jij dat vol? Ik bedoel, je bent 76, conditie, inspiratie, hoe gaat dat?
1: Ja,
0: hoe doe je dat?
1: Mensen denken altijd, hoe krijg je die column vol? Maar kijk, ik interpreteer het als een dagboek. En ik beleef behoorlijk veel, want ik geef heel veel lezingen. Ik krijg heel veel uitnodigingen. Nou, de raarste uitnodigingen zijn de leukste.
0: Je had net een hele leuke toen wij hier binnenkwamen. Toen kreeg je een telefoontje.
1: Ja. Of ik op Film at the Sea weer wil zingen. Dat heb ik vorig jaar gedaan met een big band. En nu schijnt er een soulband te komen van 13 man met blazers. En of ik Proud Mary wil zingen. Nou, graag hoor.

lekker even terug naar Sweet 16. En gaan we meteen door. Ik zei het al, we gaan ook even bewegen. Dit uurtje uit. Na het tweede uurtje vroeg op zondag. Nederland en Utrecht in beweging. Op WAM. Ik spreek je zo weer. Na 9 uur.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde.
8: Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
17: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
19: De zomer vier je bij ons.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Vroeger had ik hem op mijn Walkman. Parlekont, het gaat over de regen en regenjassen. Nou, dat is nu helemaal niet aan de orde. Op je Walkman, ja, dan liep je door het Italiaanse land. En daar hoorde dit dus echt helemaal bij. Wat leuk dat je erbij bent. Goedemorgen. Laat van je horen via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio, dat kan altijd. Dat vind ik gezellig. Het is vroeg op zondag 12 juli. Ongeveer 21 graden momenteel. En het wordt nog een lekker dagje komende zondag. We gaan fijne muziek draaien. Zeker nog de hele dag. Maar ook dit uurtje. Straks Luc Hoogestein. En het is toevallig tuinvlindertelling, hè, dit weekend. Heeft hij vorige week al even over verteld. En vandaag heeft hij het ook over een heel bijzondere bij die ik niet ken. Ik heb wat tips voor je, want er is echt nog wel wat te doen. Hier is het nog geen vakantie. In de rest van het land wel. En langzamerhand ga je dat wel merken. Er zijn nog festivals, er is nog hier een prachtige wandelingen. Je kunt kastelen bezoeken, ook leuk. Waar je gewoon in de tuin lekker kunt picknicken. Goed idee. En je kunt naar het park. Ook naar het Kronenburgpark. Moet je wel eerst naar Nijmegen. Dat ga ik doen binnenkort met de Vierdaagse.

0: gaan het hebben over de natuur. Goedemorgen, vroeg op zondag. Luc Hogestein is bij ons in de uitzending, bioloog en schrijver. Luc, jij wil het hebben over de klokjesbijen. Eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Wat is daarmee?
1: Nou, ik denk dat je niet de enige bent, hoor. Want het zijn wilde bijen, dus niet de honingbijen, maar het zijn echt wilde bijen die van nature in Nederland voorkomen. En die klokjesbijen, die hebben een hele bijzondere eigenschap. Die overnachten namelijk in bloemen. En dat is een hele bijzondere manier, want wat ze namelijk doen is ze vliegen bijvoorbeeld naar een stokroos of naar een akkerklokje of een ander klokje wat je in je tuin hebt staan. En dat doen ze aan het einde van de dag. En op een gegeven moment, als het dan avond wordt, dan sluit die bloem, die gaat letterlijk helemaal dicht, terwijl de bijen er nog in zitten. En dat is de reden waarom ze klokjesbijen heten. Ze overnachten letterlijk in de klokjes of in stokroosbloemen de hele nacht. Dus ze slapen daar gewoon de hele nacht veilig van vijanden. En de volgende ochtend gaat de bloem weer open en dan vliegen ze weer lekker weg. Dus okay. Dat is fantastisch, ja.
0: Nog nooit van gehoord, maar als er heel veel klokjes bij zijn, zitten er dan overal in die bloemen die bijen als je daar naartoe gaat? Of hoe werkt dat dan?
1: Nou, met een beetje geluk wel. Je hebt zelfs meerdere soorten bijen die het doen. Je hebt de grote en de kleine klokjesbij. Dat zijn twee soorten, maar je hebt ook de klokjesdikpoot. Dat is ook een soort bij. En die overnacht ook in die bloemen. Dus je hebt best kans dat je meerdere soorten tegelijk aantreft in je stokroos.
0: Ja. Kan ik hem herkennen of haar? Ziet het er anders uit, die klokjesbij? Of is het gewoon een doorsnee bij?
1: Nee, ze zien er heel anders uit. Die grote klokjesbij is, ondanks dat zijn naam groot is,

0: best een klein bijtje en die is bijna helemaal zwart. Maar die klokjes dikpoot, die is weer een stuk groter en die is bruin behaard. Dus die kun je kunt ze best makkelijk herkennen. En de beste manier om ze te bekijken is gewoon letterlijk aan het einde van de dag in een bloemetje kijken. Even bijschijnen misschien met je mobiele telefoon. Of zorgens vroeg als de bloem net open gaat. Okay. En dan zie je dat ze daar veilig vastgeklemd zitten aan de binnenkant van de bloem.
1: Heel erg grappig. En zie jij ze ook bij jou in de buurt en lunetten daar in de omgeving? Heb je ze wel eens gezien?
0: Ja. Sterker nog, ik zie ze op dit moment elke dag in mijn eigen tuin.
1: Dus, wat grappig. Heel leuk. De klokjes bij, ik had er nog nooit van gehoord. Dankjewel weer voor je uitleg. Graag tot de volgende.
0: Tot volgende week.
1: Doeg.
0: Hoi.

helemaal tot het einde. Bridge over Troubled Water van Simon en Garfunkel. En je hoorde ze op Radio M Utrecht vroeg op zondag. Fijn dat je luistert. Hoe ga jij deze zonnige dag tegemoet? Ga je nog wat doen? We gaan het hebben over een jonge zangeres. Die gaan we nu draaien. Stella Lefty. Ondertussen staat ook Shanna Spiro. Die draaien we hier ook. Die stond vrijdag op North Sea Jazz. Material Lover. Dat klinkt ongeveer een heel klein stukje van laten horen. Dat doen we straks wel. Eerst Stella Lefty. En die draaien we veel. Is een leuk liedje. Beetje in de country sfeer.

leuk is dat we Stella Lefty en Boston, zo heet het liedje. Zij is geboren in 2005, volgens mij. Dus nog heel erg jong. En we draaien het graag hier. En ik wou nog even je wijzen op de tuinvogel... Nee, niet de tuinvogeltelling. De tuinvlindertelling, moet het goed zeggen. Dit hele weekend moet je kijken of je vlinders ziet in je tuin. Volgens mij is het nu echt wel een beetje de tijd ervoor. Moet je een zonnig moment kiezen, want dan laten de meeste vlinders zich zien. Dus ik denk vanmiddag zo'n beetje. En als het dan warm is, dan vliegen ze vanaf een uur of 9 tot het einde van de middag. Na 5 uur 's middags is het vaak niet meer geschikt. En tel dan gewoon wat je ziet. En dat kun je dus melden bij tuinvlinderstichting.nl. Daar staat ook de hele instructie bij. En loop tijdens de tellingdagen een rondje door de tuin. En noteer ongeveer een kwartiertje lang alle vlinders die je ziet. Tel ze dan niet bij elkaar op, want dan kan het zijn dat je 1 vlinder 2 keer hebt gezien. Nou ja, het hele verhaal staat op de site van de tuinvlinderstichting.nl. Ja, ik vind hem hartstikke leuk. Zo dadelijk na de Golden Earrings met een S gaan wij nog even kijken wat er zo al te doen is.

0: daarvoor ook even denken aan de Rolling Stones, die afgelopen week hun nieuwe album uitbrachten. En ja, dat schijnt dus echt weer heel erg energiek en leuk en grappig te zijn. Dat is toch mooi, hè? Die mannen zijn toch wel echt in de 80 en hebben hun 25ste album uitgebracht. En dit waren ook onze eigen diehards. Helaas dat ze niet meer samen kunnen optreden, maar gelukkig hebben wij alle plaatjes nog. We gaan eens even kijken wat er zo al nog mee te maken valt. In de zomer gaat er ook nog best wel heel veel door. Ik kan het straks even over Austerlitz, over het Beaufort-huis. Dus morgen live jazzcafé op maandagavond. Heel grappig. Freek de Jonge is daar woensdag in een reprise. Maar ja, alweer helemaal uitverkocht. Volgens mij kan die man wel het hele jaar daar staan in het Beaufort-huis. In Museum Speelklok, daar is het ook volop vakantie met een mini-museum op wielen. Echt heel grappig, de Roadshow. Dan trekt het museum door de straten van Utrecht. Vanaf 18 juli is dat. En dan brengen ze de magie van de mechanische muziek naar verschillende plekken in de stad. En dat gaat dan echt van Fort aan de Klop tot het Bankaplein in Lombok. En verder is er in het museum de interactieve familietentoonstelling Music Machines and Me. Kinderen en volwassenen kunnen dan zelf muziekmachines bouwen en ontdekken hoe techniek werkt. En voor alle informatie, tijden en plekken. Ja, vooral ook die roadshow lijkt me geweldig. Moet je even naar de site van museumspeelklok.nl. Agenda en zomervakantie. En dat duurt allemaal, ook de roadshow, tot en met 30 augustus. En komen ze dus op allerlei plekken, weliswaar in de stad Utrecht. Ook een hele fijne plek is de Botanische Tuin. Die vind je op het Science Park. In juli zijn er dan wel geen officiële activiteiten, maar je kunt er gewoon heerlijk rondstruinen. En vanaf 2 augustus, de eerste zondag van de maand, kun je daar weer mee met een imker om meer te leren over bijen. Tuinen zijn de hele zomer dagelijks open van 10 tot 16:30. En je vindt dus de Botanische Tuinen aan de Boedapestlaan nummer 17. Zo dadelijk meer, onder andere nog een jaarmarkt in Vinkeveen. Dat doen we zo.
1: Vroeg op zondag. Met Lies.

komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Een van de meest geliefde en geliefde liedjes moet ik eigenlijk zeggen van Claudia. Mag ik dan bij jou? Dat heeft een enorme vlucht genomen, ook bij uitvaart en allerlei gelegenheden. Dus daar kan ze hartstikke trots op zijn. Ik heb nog een paar dingen voor je die je zo zou kunnen gaan doen. Ik had het net over de botanische tuin en over die tuinvlindertelling, hè? Het kan ook nog zo zijn, je moet even naar die website van de Vlinderstichting, dat je denkt, ja, ik heb al een vlinder gezien, maar geen idee wat het is. Dan kun je dus een vlinderkaart downloaden op de site van de Tuinvlinderstichting. En dan kan je zien om wat voor tuinvlinders het gaat. En herkenningstips geven ze je dan ook. Dus witjes, blauwtjes, de Atalanta, de zandoogjes, noem het allemaal maar op. Ja, je moet het ook maar weten. En dan kan je dus heel leuk vlindertjes gaan tellen als ze bij jou in de tuin zitten. Dat is althans de bedoeling. Ik heb nog een paar. We gaan naar Vinkeveen. Komende woensdag de 15e juli is daar voor de 47e keer de jaarmarkt. Met ruim 100 kramen, die zijn dan opgesteld daar op de Herenweg. Vanaf de Grote Kerk. Het is hartstikke populair bij iedereen die daar woont. Iedereen komt erop af. Bezoekers, toeristen, inwoners. Het is daar natuurlijk nu ook lekker vakantie. En er is een heel gevarieerd aanbod. En je kunt er ook lekker op terrasjes zitten. Het is daar van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dus jaarmarkt in Vinkeveen komende woensdag. En een hele goede tip ook met dit weer. Kom afkoelen in kasteeltuinen. Dat kan bijvoorbeeld in Slot Zuilen, maar dat kan ook bij Kasteel de Haar. En bij Kasteel de Haar tot en met de 30 augustus kun je daar ook gewoon lekker picknicken. Iedereen kan dat doen. Strijk neer bij de Kruisvijver of daag elkaar uit voor een potje tennis of jeu de boule. En tussendoor geniet je van een ijsje of een glaasje. Nou, ze hebben daar ook een heel paviljoen, hartstikke leuk. Slot Zuilen ook niet te missen. Misschien heb je ook nog wel leuke ideeën, want er zijn mooie buitenplaatsen en kastelen bij ons in de provincie. Dus als je wat hebt, laat het vooral weten. Bij Kasteel de Haar dus van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 7 uur. En op zaterdag is het zelfs open van 10 tot 11 uur 's avonds. Dus dat is hartstikke mooi. Wij gaan verder met de muziek. Dinah Washington. Met een heel oudje. Ook zo'n mooie zangeres. We hadden ook al een Shirley Bassey. Een heel oudje, ook zo'n mooie zangeres. We hadden ook al een shirt.

De man werd vooral bekend van dit liedje. De man werd vooral bekend van dit liedje. I Wanna Wake Up With You, Boris Gardiner. En hij kwam uit Jamaica. Hij komt nog steeds volgens mij. Kingston, daar is hij van. Ja, echte reggae-artiest. We hebben wat muziek en zo dadelijk even aandacht voor de allerlangstlopende musical. Je hoorde er gisteren ook al over. Die gaat dan ook echt stoppen straks. Vandaag, vanavond zelfs.

Ja, dat was, dat noem je dan vroeger een stuk. Het was natuurlijk echt David Cassidy. 2017 overleden Amerikaanse zanger, acteur, gitarist. En waanzinnig populair was hij. De, of het tieneridool toen ik op de middelbare school zat. Keith Partridge en de Partridge Family. Dat is Joshua Caddison. En zo dadelijk dus even nog soldaat van Oranje.

sommige dingen sta ik nog nooit bij stil. You can always sell any dream to me. Natuurlijk lijkt hij op Elton John. En op Billy Joel. Joshua Caddison, leeftijdgenoot, Amerikaanse singer-songwriter, pianist en schrijver. En dit was zijn doorbraak. En dit was de filmdoorbraak.

En vandaag gaat het dan toch ook echt gebeuren. Na 4000 voorstellingen, 16 jaar, meer dan 4 miljoen bezoekers kwamen er. Stopt het voor de musical Soldaat van Oranje. Ik ben er pas in april geweest, terwijl ik erbij was toen het begon. Toen hebben we daarin aan tafel uitgebreid aandacht aan besteed. Het heeft zo lang gelopen. 31 acteurs speelden de hoofdrol van Erik Hazelhoff, Roelfsema. Henriette Tol, hoorden we gisteren, was vaak Wilhelmina. 31 acteurs, moet je voorstellen. Zijn ze heel trots op. Bijzondere theatervorm, 1100 bezoekers keken en werden zelf gedraaid eigenlijk, hè, 360 graden. Heel bijzonder. En in deze tijd ook heel waardevol. Dus in die zin ook heel jammer dat het stopt. Maar toch, 4 miljoen mensen zagen het. Soldaat van Oranje. Vanavond voor het allerlaatst.

Ongelooflijk indrukwekkend om daarbij te zijn. En dat zie ik. Zie dat vroeg op zondag niet meer zo heel vroeg is. En dat Koop in aantocht is met En voor elkaar. Welcome back, Koop. Veel plezier thuis. Geniet van je zondag.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers aan tafel.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. We gaan even naar het verkeer kijken, want op de A27 staat een file, dat is Utrecht.
10: En maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Gaan even naar het verkeer kijken, want op de A27 staat een file. Dat is Utrecht richting Gorkum, tussen de afrit De Bilt en knooppunt Lunetten. Dat is 3 kilometer, dat valt wel mee, maar dat kost je toch een kwartier. Het komt door een politieonderzoek. 3 rijstroken zijn dicht. Goeie reis.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
22: Heeft ruimte.
23: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: De zomer vier je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
27: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: overstapte naar Philadelphia International Records. Wat heb ik er nou mee te maken, zul je zeggen? Nou, dat was het label van Kenny Gamble en Leon Huff. Die ken je vast wel. En daarvoor hadden ze al meegespeeld in de film The French Connection. The Three Degrees waren dat.
1: M voor elkaar.
0: Nou, eet smakelijk, Lisbeth.
2: Een boterhammetje, hè?
0: Even nog een boterhammetje wegkouwen.
2: En even meedansen met de drie dames.
0: Ja, ik zag het.
2: Heel erg leuk, die muziek.
0: Lekker als het disco is, hè? Daar hou jij wel van.
2: Ja, heel erg. Ja.
0: Hey, dat was een vroegertje voor jou vanmorgen.
2: Ik vind het goed te doen, hoor, met dit weer. Helemaal niet erg.
0: Wordt nog wel anders straks in de winter, hè?
2: Ja, ik weet het.
0: Kom je
2: vaak
0: in donker?
2: Op dat tijdstip gewerkt, dus dat is... In de winter is het anders met nu, joh.
0: Dank voor de afgelopen twee uurtjes.
2: Nou,
0: leuk dat gesprek met Marjan Berk.
2: Zeker. Oh, zo'n leuke vrouw.
0: Dat begreep ik. Ja. Ik hoorde je er heel enthousiast over.
2: Ja, zo'n leuke vrouw.
0: Dat is fijn. Wat zijn de plannen voor vandaag?
2: Nou, ik ga zo mijn broertje feliciteren. Die wordt binnenkort 60 en die gaat dinsdag op vakantie. Dus ik moet even langs om iets te gaan brengen. Bij deze Bart, een beetje dat ik eraan kom.
0: Ja, ik hou er nog eventjes op. Hey, ik zie dat je weer gewoon op het fietsje bent vandaag. Vorige week heb ik geroepen. Wat zeg je nou?
2: Met de auto.
0: Je woont hier vlakbij.
2: Nou, toch wel 20 minuutjes en dan had ik even geen zin in.
0: Vorige week was je op de vetbike.
2: Ja, zo is het. Ja, op de vetbike. Zo leks.
0: Hey, fijne dag, hè. Dankjewel.
2: Dag, Koop. Ja, veel plezier.
0: Ik heb vanmorgen nog helemaal niks gedaan, bewust, met voorbedachte raden. Het was heerlijk. Ik raad het iedereen aan. Buiten is het zomers en stil. En precies het weer om nog even in je koffie te staren voor de dag echt begint. Ja, en vanmiddag, wow, qua sport, de finale tennis op Wimbledon met deze warmte. Nou ja, in M voor elkaar hoor je de coolste uittips. Een terugblik op zoektocht in de uitzending van gisteren. En verder natuurlijk fijne muziek. Adam Faith bijvoorbeeld was eind jaren 50, begin jaren 60 heel populair in Engeland. En in 1974 maakte hij 10 jaar na zijn laatste album de comeback LP I Survive. En daarop staat dit mooie nummer, Starsong. MUZIEK

Ja, daar komt hij. Love is the seventh wave. Hij sluit grappend af met een knipoog naar zijn eigen songtekst. Every that you take van zijn Police-tijd is dat, hè. In de clip staat hij voor de klas tussen tekeningen van schoolkinderen uit Kingston upon Thames. En zo klonk Sting. Radio M Utrecht 9:20 op deze zondagochtend. Het is 12 juli, zeggen ze dan, hè. Om het verschil met juni maar aan te duiden. Nou, als je vandaag toch de deur uit wil, er zijn genoeg plekken waar Utrecht al wakker is, hoor. En wie vroeg wakker was, die kan als struinen tussen platen. Op het Janskerkhof in Utrecht is de platenbeurs al begonnen en die duurt tot 5:00 vanmiddag. Standhouders uit binnen- en buitenland leggen er LP's, singles en cd's neer. Van AC/DC tot ABBA. Gratis toegang uiteraard en je kunt daar lekker rondlopen. Ik ben er vaak geweest, leuk. Ook bij kasteel Groeneveld in Baren is de Trotsmarkt al begonnen. En loopt ook door tot 5:00. Achter het kasteel vind je een gevarieerd aanbod van eerlijke, ambachtelijke producten. En een wandeling door het park erna is de moeite waard. Je bent er van harte welkom. En wie liever de fiets pakt, zoals Lisbeth, ja, bij het gemeentehuis in Houten is de maandelijkse fietsexcursie van de Milieuwerkgroep al vertrokken. Op weg naar de ringslangen in Nieuw-Wulven. Nou ja, ze zijn rond 12:00 terug. Deelname is gratis en aanmelden.

0: Hello Summertime werd geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway. Die ken je misschien nog wel, hetzelfde Britse duo dat ooit I'd Like to Teach the World to Sing schreef voor Coca-Cola. En dat nummer opent met geluid van meeuwen, golven, Bobby Goldsboro was dat. En die draaien we natuurlijk graag hier in de zomer, want ja, vier de zomer met ons, hè, zeggen we hier bij Radio M Utrecht. Om 11:30 begint bij de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort de spreekwoordenwandeling ter lering en vermaak van Gilde Amersfoort. 1,5 uur lang hoor je waar uitdrukkingen als de draak steken met iemand vandaan komen. Typisch Amersfoortse gewoonte, zo blijkt. Kaartje is nodig, dus even checken hoe je daaraan kunt komen. Ik zou even googlen op Gilde Amersfoort. Vanaf 12 uur kun je in bibliotheek Veenendaal weer struinen langs de boekverkoop in de zomervakantie. Afgeschreven boeken en tijdschriften uit de hele collectie, van jeugdboeken tot kookboeken. Tijdschriften zijn gratis, boeken kosten wat kleingeld. En in Wijk bij Duurstede vertrekt om 3 uur de straatsafari vanaf de markt voor de kerk. Natuurgidsen Marijke en Renate nemen je mee door het centrum en laten zien wat er tussen de stoeptegels leeft, met een hapje en een drankje van wilde planten als afsluiter. Je moet er maar zin in hebben, maar het zou heel spannend kunnen zijn. Een kaartje moet je even regelen. En nu even terug naar gisteren. Een overzicht van wat er gisteren aan zoektochten voorbij kwam in M voor elkaar. Henny Braakman is 71 jaar en woont in Vleuten. Een jaar geleden is haar man Co overleden, wat haar uiteraard zwaar valt. Henny wil niet bij de pakken gaan neerzitten. Toen ze 11 jaar was, kreeg ze van haar ouders een accordeon en ze kreeg weer zin om die eens op te pakken.
1: De afgelopen keer dacht ik van, weet je, ik heb inmiddels ook 8 kleinkinderen. Het lijkt me leuk om weer eens even op de accordeon te pingelen, een kerstliedje te spelen. Maar het lukte me gewoon niet. En toen hoorde ik ook dat ik valse noten in mijn accordeon had. Valse tonen. Ik durf gewoon niet te spelen, want het is werkelijk geen gehoor. De afgelopen kerst dacht ik van...
0: Is haar het nog een keertje vertellen? Nee, dat hoeft niet hoor. Je hoeft het niet te herhalen. Dat zal ik ook even uitschakelen. Want dat is natuurlijk... Je hebt het gehoord, hè, zou ik zeggen. Ja, die accordeon die moet dus gestemd worden. Het is een Silvio Soprani... 80 bas, begrijp ik, als ik het goed uitspreek. Ik ben geen accordeonist, maar je hebt ook nog 120, begrijp ik. Maar dit zijn er 80. En zij zoekt ook nog een accordeonkoffer om het instrument mee te kunnen helpen, mee te kunnen nemen. Nou ja, laat ons weten als jij iets voor haar kunt betekenen. En dan een organisatie die al jaren het hart van Zeist verwarmt. Dierentehuis Zeist. Van zwerfkatten tot verwaarloosde honden. Dit dierentehuis vangt dieren op, verzorgt ze en zoekt een nieuw huis voor ze. Zoals veel goede doelen kunnen ze daarbij hulp gebruiken van vrijwilligers, vertelde Katelijne van der Meer. Welke werkzaamheden zijn op dit moment het meest nodig?
2: Ja, eigenlijk het minst leuke klusje, het schoonmaakvrijwilligers. Het moet ook gebeuren. Ja, het is gewoon heel druk. En de hygiëne is gewoon heel belangrijk, zeker met zoveel dieren bij elkaar. Dus we zijn eigenlijk vooral op zoek naar mensen die en van dieren houden en het niet erg vinden om ook hokken schoon te maken. En dan eigenlijk het liefst wel 1 dagdeel per week beschikbaar zijn. Maar we zijn bijvoorbeeld ook blij met mensen die heel ervaren zijn met honden en bijvoorbeeld voor het uitlaten van de honden. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste 2 vacatures, zeg maar, die nodig zijn, ja.
0: Ja, vrijwilligers zijn overal nodig. Mocht je je geroepen voelen, meld je dan aan op dierentehuiszeist.nl. En je mag ook met ons contact opnemen, hoor. Dan brengen wij van M voor elkaar de verbinding tot stand. Jan Kramer uit Bilthoven heeft op 2 juli een fietssleutel gevonden op het fietspad van de Julianalaan. In Bilthoven is dat, vlakbij de school. En zijn vraag is dus, wie is er zijn fietssleutel kwijt?
3: Het is een AXA-slot. En daar zit aan de sleutelhanger zit ook een kaartje van Utrecht fietst. Een rood kaartje met een streepjescode op de achterkant. En er zit nog iets aan de sleutel. Dus als degene belt en dat kan beschrijven, dan weten we zeker dat we de goede. Zo is dat.
0: Zo is dat zeker, Jan. Nou, dat is natuurlijk ook heel leuk om in M voor elkaar op te roepen, hè? Want als iemand zijn fietssleutel kwijt is en een ander heeft hem gevonden, dan biedt de radio toch heel veel mogelijkheden. Gisteren belde René Korthals al Baltus uit Ermelo naar hem voor elkaar. Zij is slechtziend en zoekt iets speciaals.
4: Het is een letterbord en het is een soort van geribbeld zwart bord. En daarop kan je witte letters prikken. Die letters, daar kan je dan woorden mee maken.
0: Ja, woorden als welkom of M voor elkaar of home, sweet home, oost-west, thuis-best. Wat je wil, je weet het wel, zo'n decoratief bord. Het is vaak zwart vilt of hout met losse witte letters die je zelf insteekt om een tekst, een quote of een boodschap te maken. Nou, de telefoon die stond roodgloeiend gisteren en ik was weer heel blij met producer Gerard, die ook in de studio was.
5: De heer Menninga uit Wees was 2 weken geleden in de uitzending. Zocht een Friese staartklok. Ik dacht, dat gaat nooit lukken. Nou, hij heeft 2 Friese staartklokken opgehaald. Eentje in Amersfoort en eentje in Oudijk. En daar is hij heel erg blij mee. Liet hij mij net weten per telefoon. René Korthals-Alters uit Ermelo zoekt een letterbord met gleuven waar je letters in kan prikken. Zo'n zwart bord, je kent dat nog wel. En zoekt ook de kleine lettertjes daarvoor. Nog geen reacties. Jan Kramer uit Bilthoven heeft op 2 juli een AXA fietssleutel gevonden met codeplaatje in Bilthoven aan de Julianalaan. Ja, wie is er zijn fietssleutel kwijt, Koop? In de buurt van de Julianaschool trouwens. Ik blijf het maar roepen, Koop. Woudenbergseweg 29 in Zeist. Als je spullen hebt voor het dierentehuis in Zeist. Schoonmaakspullen, kantoorartikelen, kittenvoer, blikvoer voor honden en katten. Snacks ook weer. Ze zoeken schoonmaakvrijwilligers 1 dag per week. Dus we reageren maar. We begonnen met een oproepje van Henny Braakman, 71 jaar uit Vleuten. Ze zoekt een accordeonstemmer. Nou, hoe gaat het in M voor elkaar? Jannie Verwoerd uit Papekop heeft ons weer gebeld en ons in contact gebracht met Gerda Huygens in Oudewater. Die speelt accordeon en geeft les. En die kent weer verschillende accordeonstemmers, Koop.
0: Wat fantastisch.
5: Ja, dus ik heb Gerda en Henny met elkaar in contact gebracht. En natuurlijk dank aan Jannie, want ja, nogmaals, zo gaat dat in M voor elkaar. Goedemorgen, Henny.
6: Ja, goedemorgen.
5: Je zoekt een accordeonstemmer. En hoe is het afgelopen?
6: Ja. Nou, ik heb er een gevonden dankzij jullie. Een Gerda Huygens in Oudewater. Ik heb al contact met haar gehad. En vanavond gaan we even ervoor zitten om een afspraak te maken. En dan gaat ze even luisteren naar mijn accordeon, wat er mis is. Dan brengt ze me in contact met een reparateur. En ik ga denk ik een paar lesjes bij haar nemen. Dus ja, ik ben heel enthousiast.
5: Nou, Henny, hartstikke bedankt en heel veel succes met het leren accordeon spelen weer. Als je wil reageren op de oproepen die vandaag in de uitzending waren, M voor elkaar @rtvutrecht.nl en via de app.

moet je helemaal horen, hè. Parole, parole was oorspronkelijk een Italiaans nummer, geschreven voor de tv-show Teatro Dice. En Dalida vroeg zelf haar goede vriend, acteur Alain Delon, voor de mannenstem. En in de studio deed hij het licht uit en keek haar in het donker aan tijdens het opnemen. En zo klonken ze dan samen, Dalida en Alain Delon. Mooie films gemaakt ook, trouwens. Ja. Nog een paar plekken voor wie liever buiten dan binnen zit vandaag. In de inspiratietuin Cabau, naast de kerk, is vanaf 2:30 de expositie van 4 plaatselijke kunstenaars te zien tot 4:30. Schilderijen en beelden staan in de kas en ook kinderen van de basisschool tonen hun werk in speksteen. Het is gratis, de tuin zelf is elke dag open. Om 2:00 begint in de Cultuurfabriek in Veenendaal een middag moderne jazz met gitarist Andrew Moreno. Tot 4:00 vanmiddag. De Venezolaanse muzikant, woonachtig in Rotterdam, combineert gecomponeerde muziek met vrije improvisatie. Het is gratis en onderdeel van de fabriek op zondag. In de Cultuurfabriek dus, in Veenendaal. En in Breukelen begint om 2:00 Parkpodium in Park Boom en Bos met dansgroep Even goed lezen. Terpsichorée, rapper Sippy Cup en Chanticoor Krakend Tuig. Tot 4:00 vanmiddag. Het is gratis, neem gerust een kleedje mee. Kun je lekker zitten, hè? En heb je dit al lang niet gehoord?

0: Moet altijd een beetje aan Queen denken bij dit nummer. Valencia was dat. En Gaia gaat over de Gaia-theorie. Het idee dat de aarde zichzelf als organisme verdedigt tegen vervuiling. En zijn tante, violiste Emmy Verheij, die speelde het solo-gedeelte in. En het nummer geldt als de duurste Nederlandse single ooit opgenomen. In een heel warm hokje in Houten zit Floris Lafeber van Weerplazen. Ja, dat is wel een beetje zo, Floris, hè?
1: Ja, dat is zeker zo. Ik sta hier in een hokje zonder airco. En de zon die brandt er momenteel volop. Maar ja, ik mag niet klagen, hoor. Nee, want het is gewoon prachtig weer buiten.
0: Ja.
1: Blauwe luchten momenteel in de provincie Utrecht. En momenteel stijgt de temperatuur snel. Het is actueel 22 of 23 graden al. Bijna een zomerse temperatuur. En vanmiddag gaat de temperatuur verder stijgen, koop naar een zomerse waarde van 25 tot lokaal zelfs 28 graden. En daarbij blijft het zonovergoten vandaag.
0: Ja, dat is in onze regio, die 28 graden.
1: Dat is in jullie regio inderdaad. In onze regio Utrecht. In het zuidoosten van het land kan het vandaag zelfs tropisch warm worden met 32 of lokaal zelfs 33 graden in Zuid-Limburg.
0: Ja.
1: Dat is echt wel een fractie warmer dan in Utrecht. Maar ook vandaag gewoon zomerse temperaturen in onze provincie. Een strak blauwe lucht. Wel een stevig windje uit het noorden, dat wel.
0: Ja, zeg, en krijgen we een warme nacht?
1: Ja, het valt op zich wel mee, hoor. Want de noordenwind die blaast komende avond en nacht wat koelere lucht naar onze omgeving toe. En dat gaat ook gepaard met wat meer wolkenvelden. Dus komende nacht misschien wat nevel of mist, wat laaghangende bewolking. En morgen voor de vroege vogels hebben we dan ook een beetje een valse start van de dag. Dan kan het een beetje tegenvallen door aanwezigheid van wat laaghangende bewolking, nevel of mist. En de temperatuur die ligt morgenochtend op het laagst met zo'n 16 of 17 graden. Dus ja, het valt allemaal morgenochtend misschien een beetje tegen, maar in de loop van de ochtend brandt die krachtige zon die mistvelden weg. En dan volgt er toch weer een prachtige dag met veel zon en hoge temperaturen.
0: Nou ja, zeg. Ja. Nou ja, ik zit hier morgen heel vroeg, om 6 uur al. En ik ga dat meemaken, die lage temperaturen van de ochtend en misschien wel een beetje mist. We gaan het zien. Dankjewel, Floris.
1: Jij ook bedankt, Bo.
0: Wij spreken elkaar over een uur weer. Zullen we dan even naar de hele week kijken?
1: Gaan we doen.
0: Dat doen we. Nog één liedje in dit uur, John Mayer.

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet, verspreid over het land, 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jelle. Even naar de verkeersinformatie. De A27, Almere richting Gorkum, die heeft het moeilijk, want tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette staat een file. En door opruimwerkzaamheden is daar een vertraging van een kleine 25 minuten. Ja, 3 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden. Maar als je daar staat, nou, heel veel succes en een hele goede reis.
12: Dit Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
13: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
14: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs. Vers aan tafel.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
21: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
22: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
23: Vers aan tafel.
21: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
24: De zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: M voor elkaar met Koop Geersing.

Peter Tosh met Mick Jagger, You Gotta Walk and Don't Look Back. Ja, namen ze op tijdens sessies in Woodstock in 1978... waar Keith Richards en Ron Wood gitaar speelden. En Tosh die trad datzelfde jaar nog op als voorprogramma van de Rolling Stones. En Mick Jagger die zat gisteren nog op de tribune bij de Wimbledon finale dames. Ik zag hem. Zometeen is het middag en de ochtend was lui en lang en precies goed hoor. Wat mij betreft, dat is de enige maatstaf die telt op een zondagochtend in juli. En niet zomaar één, hè? Het is 12 juli. Zoemend, zoevend, dat wordt het dit uur. We duiden in de wondere wereld van de bij. In de groene inval in Baarn, waar het vandaag bijen- en bloemendag is. Blijf luisteren, fijn dat je erbij bent. Eerst dit liedje voor we verder gaan. Ik noem het liedje van M. We gaan naar Mitch Ure. Die ken je nog, hè? Die zong het jaren voordat hij bij Ultravox terechtkwam. Bij zijn allereerste band. Een Schotse glamrock groep uit de jaren 70. Deze plaat verscheen als opvolger van een grote hit Forever and Ever. Geschreven en geproduceerd door hetzelfde team dat ook de Bay City Rollers grootbracht. Slick met Requiem. Vandaag het liedje van hem voor jou.

Ah, de violen van Dick Bakker. Morning Sky stond op het album Paloma Blanca. De tekst gaat over hoop en troost na een donkere periode met beelden van zonlicht en zilveren wolken. Heerlijk. En kijk eens naar buiten. The Morning Sky. Ik kreeg een appje van Anke uit Zweden. Hoi Koop, weet je zeker dat Mick Jagger op de tribune zat bij Wimbledon? Nou, daar ga ik natuurlijk weer meteen aan twijfelen. Wij zagen hem namelijk op de VIP-tribune zitten tijdens de wedstrijd Engeland-Noorwegen. Dat was in Amerika natuurlijk op beide geweest. Nee hoor, Anke, jij hebt helemaal gelijk. Daar heb ik hem ook gezien. Maar ik heb beide wedstrijden gezien, dus mijn gedachte was Mick Jagger, Engels, dus bij Wimbledon, maar hij is natuurlijk heel veel in Amerika en zat bij die wedstrijd. Je hebt helemaal gelijk. Dankjewel. Mooie tip ook. Nog een keertje terugkijken, die wedstrijd. Dat was best de moeite waard. En je ziet Mick Jagger nog eens een keer voorbij komen. Hè? Op het Horecaplein aan de Slotlaan in Zeist is het vanaf 2 uur salsa en tapas. Latin muziek van DJ André. En tussendoor grote workshops salsa en bachata voor wie het nog nooit probeerde. Gratis toegang, dansen op straat, kan de hele middag. Lekker hoor, is er goed weer voor. Bij Gedenkpark Zeister Bosrust begint om 2 uur een rondleiding van Gilde Zeist. 1,5 uur lang. En de gids die vertelt over de Nederlandse grafcultuur en hoe natuur en architectuur op het 18 hectare grote terrein samenkomen. Een kaartje is nodig, ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. En kijk dan maar eventjes naar Gilde Zeist, dan vind je het. En in het Panbos bij Bos en Duin start om 2 uur een natuurwandeling van Utrechts landschap. Die duurt tot 4 uur. Je ontdekt er de zandvlaktes, de oude dennen met blootgelegde wortels en het verhaal achter de Tannenberg. Ook een kaartje reserveren via de website. En zoek je even op Utrechts landschap, dan kom je vanzelf op Panbos, Bos en Duin. Nou, nog even een lekker nummertje dan en dan gaan we door.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.
4: Plus que deux dodo. Et ce sera mardi 14 juillet. La journée française sur Radio M Utrecht.

0: op plein denken. Ja, vanaf dinsdagochtend heel erg vroeg tot de hele late avond. De Franse dag hier op Radio M Utrecht. Hartstikke lekker. Ik kijk er naar uit, want ik mag er zitten tussen 6 en 9 's morgens. Dus begin al lekker met Franse liedjes. Nou, mooi hoor. Als jij ideeën hebt, laat me weten. Als jij herinneringen hebt aan mooie vakanties in Frankrijk. Nou, we gaan het allemaal wel oproepen. Aanstaande dinsdag. 14 juli, die feestdag in Frankrijk. In Tivoli Vredenburg begint om 14:15 een bijzonder concert. Harmonie Amicitia die viert haar 125 jaar bestaan met The Armed Man van Carl Jenkins, samen met de Utrechtse Oratoriumvereniging. Meer dan 150 muzikanten en zangers brengen een middag vol hoop en verlangen naar vrede. Je moet even een kaartje bestellen. Tivoli Vredenburg. Om 3:00 begint bij Schaapskooi Achterveld in Achterveld een optreden van vocal group Playground. Tot 17:30 duurt dat. De energieke vocal group die brengt krachtige harmonieën en frisse arrangementen van ontroerende ballads tot sprankelende popcovers. Ook daar heb je even een kaartje nodig. En in Amersfoort treedt om 3:00 de Amersfoortse Big Band On The Move op bij Observant. Tot 17:00 duurt dat. Voorafgaand worden 5 nieuwe met de handgemaakte frontstandaards in de vorm van een saxofoon onthuld. Ook daar heb je een kaartje nodig. Bij de Observant, google het even, dan vind je vast hoe je dat moet doen. En vandaag is het zover de Bijen- en Bloemendag bij de Groene Inval in Baren. Het is meteen de afsluiting van een heel weekend vol landelijke open imkerijdagen. Ook dichtbij, hè? Gisteren in Doorn, vandaag ook in Zeist zetten imkers hun bijenstal open. Genoeg reden om even te bellen met een imker natuurlijk van de Groene Inval. Aan de lijn is Frank Moens van de Groene Inval in Baren. Frank, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Sta jij al bij de bijen?
1: Nee, ik zit nu aan de telefoon in een kantoortje.
0: Ach joh, wel fijn dat je ons even te woord kan staan. Ja. Kun je kort vertellen wat die Groene Inval precies doet en voor wie jullie er zijn?
1: Ja, de Groene Inval is een natuur- en milieu-educatiecentrum en daar gebeurt hier van alles. Heel veel voor de basisscholen. Die kunnen hier een schooltuintje beginnen in het voorjaar en dan kunnen ze zelf groenten zaaien en zien hoe bloemetjes groot worden en hoe de sperzieboontjes ontstaan. Dat is heel kort. En we hebben als imkers hebben we hier ook een bijenstal waar een paar bijenvolken in staan. En we geven daarover in het voorjaar aan kinderen van de basisscholen ook weer bijenlessen. Ja. Dan komen ze hier op bezoek en dan kunnen ze vlak bij de bijen kijken met een eigen kapje op, bijenkapje. En het is altijd een prachtig evenement.
0: Ja.
1: Er komen vele schoolklassen komen daar jaarlijks naartoe.
0: Leuk. Ja, dan kun je dus echt helemaal vlakbij staan.
1: Ja.
0: Dat is mooi. Wat heb jij met bijen zelf? Waarom is dit allemaal zo ontstaan in jouw leven?
1: Ja, dat is toevallig omdat ik met iemand werkte die niet uitgepraakt raakte over zijn eigen hobby bijen houden. En die heeft mij zodanig beïnvloed dat ik daar ruim 40 jaar geleden ook mee begonnen ben.
0: 40 jaar nog maar, nou ja zeg.
1: Ja.
0: Maar wat is dat? Ik ben zelf geen imker, maar ik vind bijen prachtig. Wat is dat, die liefde voor dat bijenwerk?
1: Ja, het is denk ik de fascinatie voor dat volk. Hoe dat functioneert en hoe dat in zijn massa aantal bijen in staat is om gigantische hoeveelheden nectar binnen te halen uit bloemen om daar weer honing van te maken. En alles binnen zo'n kast, die beestjes die pas geboren worden, die hebben een andere functie dan 3 weken later als ze de wereld ingestuurd worden om stuifmeel en nectar te halen.
0: Oh,
1: dat hele mechaniek dat zo goed functioneert. Ja.
0: Ja,
1: en daar ben je dan deelgenoot van. Je grijpt niet in, maar je bent deelgenoot.
0: Ja, dat geloof ik graag. Je bent onderdeel van een mooi ecosysteem. Wat vind jij het mooiste aan het werken met kinderen bijvoorbeeld en natuur op deze plek? Want jij vertelde dat al die scholen langskomen. Wat is daar zo leuk aan?
1: Ja, het is vooral de verwondering zien op die gezichtjes.
0: Ja.
1: Ja, van je vertelt van alles en je laat wat dingen ruiken. En in het begin denken ze, oh, is er viezigheid. En dan vinden ze het toch weer heerlijk. En Nou, ik denk dat ze daar wat van meekrijgen.
0: Ja, ja, ja. Dat nemen ze ongetwijfeld over. Ik las dat de nationale bijentelling van dit voorjaar met gemiddeld 21 bestuivers per telling ongeveer gelijk uitkomt met vorig jaar, maar dat het aantal hommels sinds 2018 wel zo'n 40% is gedaald. Dat is natuurlijk zorgwekkend. En de nieuwe Europese rode lijst van bijen laat zien dat 55% van de Nederlandse bijensoorten nu op de rode lijst staat. Herken je dat beeld vanuit die groene inval? Merken jullie daar iets van?
1: Ja, ik ben natuurlijk vooral bezig met de honingbijen. Ik kijk ook heel veel naar de solitaire bijtjes, maar niet in die zin dat ik dat nou waarneem of dat nou meer of minder is. Nee? Het hangt er ook vanaf waar je bent en op het tijdstip van de dag of moment in het jaar wat je kan zien. Die bijentelling laat gewoon een duidelijk beeld zien, een landelijk beeld zien, wat eigenlijk elk jaar slechter wordt. Hè. En nu zijn dat dan weer de hommels die weer een aantal teruggaan. Het is natuurlijk al jaren is dat een beeld wat er gaande is. En die rode lijst die wordt langer en langer.
0: Ja. Maak je zorgen?
1: Ja, ik denk het wel. Als wij niet zorgen in Nederland dat we meer bloemrijk worden en gevarieerd bloemrijk worden, ja, dan zullen een aantal van die soorten gewoon niet meer terugkeren. Nee. Veel van die soorten zijn bloemspecifiek. Hè? Dat wil zeggen dat ze alleen maar op één bloemetje forageren, daar een eten halen. En als dat bloemetje er niet meer is, dan sterft zo'n bijtje uit.
0: Ja, ja. De groene inval die voorziet in die bloemen gelukkig. Hè?
1: Ja.
0: Vandaag kunnen bezoekers ook een bijenvolk van dichtbij bekijken, voorlichting krijgen over bijen en het imkersvak. Ja. Wat laat je precies zien? En dat kan allemaal veilig?
1: Ja, sowieso.
0: Ze zijn altijd zo bang dat we gestoken worden natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, dat gebeurt eigenlijk niet. Nee, wij zorgen ervoor dat de bijen goed zichtbaar zijn achter een plastic glas. En we hebben ook een plastic bijenkast. Dus dan kunnen mensen van heel dichtbij, kunnen ze bij wijze van spreken de bijen voelen tussen een plexiglas laag. We laten zien hoe honing geoogst wordt. Hoe komt het uit die bijenkast en wat moet je eraan doen om het in een potje te krijgen? Kinderen kunnen van bijenwas kunnen ze een kaarsje maken. Ze kunnen een kleurplaat over hun bijenleven kunnen ze leuk doen. En er is een puzzeltocht door de tuin, waar ze langs allerlei puntjes komen om daar vragen te beantwoorden. En er is eigenlijk van alles te zien en te proeven.
0: Ja, ja, ja, dat is leuk hoor. En wie vandaag nog langs wil komen, tot hoe laat kunnen mensen terecht? En moet je je aanmelden of kun je gewoon binnenlopen? Hoe zit het?
1: Ja, we zijn tot 4 uur open. Samen met de groene inval. En je kan gewoon binnenlopen. Ja, er is van alles te doen.
0: En het is lekker weer, hè? Is dat goed voor de bijen, dit weer?
1: Ja, dit is ideaal. Ja. Ja, dus er vliegt van alles.
0: Bijen kunnen er beter tegen dan mensen, denk ik, hè?
1: Ja, bijen zijn warmtedieren. En dat is misschien ook wel een van die dingen. Want je vroeg het begin van wat is nou die associatie? Ik denk zomerwarmte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, bijen horen er helemaal bij. Frank,
1: ja,
0: ontzettend bedankt voor je tijd. En heel veel plezier vandaag. Zonder bijen geen bloemen, zonder bloemen geen honing. En met bijna de helft van onze bijensoorten op de rode lijst is elk plekje waar je ze leert kennen, zoals bij de groene inval, meer dan welkom.
1: Ja.
0: De Gerenweg toch, 8 in Baren?
1: Ja, Gerenweg 8, ja.
0: Nou,
1: ja,
0: kijk
1: bij de sportterrein in de buurt. Ja.
0: Heel veel plezier ook met alle voorlichting vandaag, hè?
1: Dankjewel.
0: Want je hebt je hart op de plek van de bij. Dat hoor ik wel.
1: Oké.
0: Hey, doei.
1: Dag.
0: Geweldig, hè? Bijen. Ik vind ze altijd zo leuk.

Commodore's Easy. Lionel Richie schreef het tijdens een slopende zakelijke vergadering met platenbaas Berry Gordy. Je weet wel van Motown, waarin hij stiekem zinnetjes opschreef over de druk van succes. En die aantekeningen vormden later de basis voor dit liefdesliedje. En de gitaarsolo die is van bandoprichter Thomas McClary. Als je dat niks zegt, dan is dat helemaal niet erg. En voor wie de dag nog niet loslaat, is er ook vanmiddag en vanavond genoeg te doen. In Park Lepelenburg in Utrecht is het mini-festival A Lazy Sunday Afternoon vanaf 1 uur begonnen. En dat loopt door tot 5 uur. Live muziek van nieuw talent uit de stad en een picknickkleed is alles wat je nodig hebt. Gratis. Achter sociaal-cultureel centrum De Kameel in Den Dolder speelt muziekvereniging Dr. Engelhard vanaf 3:30 haar zomers tentconcert. Mooiste muziek van het afgelopen jaar in het vers gemaaide gras. Het is ook weer gratis, neem je eigen stoeltje of kleedje maar mee. En wie de avond haalt, op de markt in Oudewater speelt vanavond om 8:30 de bluesband Anthony's Blues. Tot 11 uur, een mix van jonge jongens en oude knarren uit het Westland met de blues die ze meebrachten van het boerenland. Je kunt er zomaar bij zijn en genieten van vanaf de terrasjes. En dit zijn ook een beetje de weken waarin overal eindmusicals van de groepen 8 op de basisscholen plaatsvinden. En ook in onze regio, zoals de Fontein in Harmelen, die op die wijze afgelopen donderdagavond afscheid namen van het basisschoolleven met de musical Undercover op Ibiza. Met een mooie rol voor mijn eigen kleindochter Isa Katsburg. En daarin zit dit liedje geschreven door Carlo Boshart. En daarmee wens ik alle leerlingen van groep 8 een heerlijke vakantie toe. En daarna een geweldige stap in het nieuwe leven. Die van de brugklasser.

0: onze Ilse de Lange. Nou en of. Na 12 uur zit hier Chris tot 5 uur vanmiddag. In de coole studio van On Air 1, zoals we die noemen. Over naar het warme hokje van Floris Lafebvre bij Weerplaza. Floris, opnieuw een goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, je hebt de airco op kantoor, maar niet in het hokje waar je nu zit. Hè?
1: Helaas niet.
0: Er zit alleen een microfoon en dan een glas en dan de zon buiten, want die schijnt volop, hè?
1: Ja, die schijnt volop en er trekken af en toe wat dunne sluierwolken over. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken. De rest van de dag verloopt zonovergoten met een overwegend blauwe lucht. En ook zomerse temperaturen, want momenteel ligt de temperatuur al rond de 24 of 25 graden. Dat zijn zomerse waarden.
0: Ja.
1: En daar gaat nog wat bij komen, Koop. Met veel zonneschijn en een matig windje uit het noorden wordt het vanmiddag uiteindelijk 27 of 28 graden maar liefst.
0: Ja, toe maar. Nou ja, we zijn er al aan gewend, zou ik bijna zeggen. Gaat dat door in de nacht, diezelfde warmte?
1: Ja, vanavond blijft het nog lang warm. Maar in de loop van de nacht komen er ook wat meer wolkenvelden opzetten. En daardoor kan het vannacht wat bewolkt raken. Plaatselijk ook wat nevelig of mistig. En de temperaturen die zakken weg naar een graadje of 15. En dat is toch een prima temperatuur om te slapen, denk ik zo.
0: Ja.
1: En morgen worden we dan wakker met wat grijs weer. Wat laaghangende bewolking. Plaatselijk in de open gebieden van Utrecht wat nevel of mist. Maar dat zal in de loop van de ochtend wel op de meeste plaatsen wegbranden. En dan volgt er een prachtige zomerdag opnieuw met veel zonneschijn, wat sluierwolken opnieuw. En opnieuw zomerse temperaturen van 28 of 29 graden maar liefst.
0: Ja.
1: En dat zomerse en zonnige weertype krijgt op dinsdag, woensdag en donderdag een passend vervolg. Want ook dan staat er een periode met zonnig zomerweer te wachten.
0: Nou, vertel de rest van de week dan maar.
1: Ja, woensdag en donderdag kan het zelfs 30 of 31 graden worden op grote schaal in Utrecht. En dat is toch wel behoorlijk warm.
0: Ja, en het is warmer dan wij gemiddeld gewend zijn, hè, de afgelopen jaren.
1: Inderdaad, het is zeker warmer dan dat we gewend zijn. Normaliter is het een graadje of 24 in deze tijd van het jaar. En daar zitten we de komende week echt ruim boven. De wind die draait de komende periode van het noordoosten naar het oosten voert ook wat drogere lucht aan, waardoor de luchtvochtigheid niet heel hoog is in de atmosfeer. Maar als de wind eenmaal naar het zuidwesten gaat draaien in de loop van vrijdag, dan wordt het weer wat instabieler. En dan kunnen ook plaatselijke regen- of onweersbuien tot ontwikkeling komen.
0: Oh,
1: dus
0: ja?
1: Later in de week moeten we echt rekening houden met een aantal buien weer.
0: Ja, en heeft dat ook gevolgen voor de temperatuur?
1: Ja, dat denk ik wel. Want volgend weekend draait de wind vanuit het zuidwesten weer naar het noorden tot noordwesten. En dan komt er een hele andere luchtsoort opzetten vanaf het Noordzeewateroppervlak, moet ik zeggen. En dat brengt dan meer bewolking, een klein regenbuitje met zich mee. En de temperatuur die komt volgend weekend uit tussen de 20 en 24 graden. En voor veel mensen is dat zelfs een stukje aangenamer.
0: Ja, dat lees ik ook in de reacties op onze Facebookpagina. Dat sommige mensen dit helemaal zat zijn, dat begrijp ik ook wel.
1: Dat begrijp ik ook wel.
0: En tegelijkertijd, ja, de tweede gedeelte van het land is met vakantie gegaan. En ja, je zal op een campingje staan ergens in Nederland. Dan is het natuurlijk wel heerlijk dit weer. En aan het strand en zo, hè.
1: Ja, dan is het zeker goed toe voor. Zeker als je dat vergelijkt met de rest van Europa, want daar is het echt bijzonder warm.
0: Ja.
1: In het zuiden van Frankrijk wordt het dagelijks 40 graden.
0: Wow. Ik wens je een mooie zondag verder.
1: Jou ook, Koop. En tot de volgende keer.
0: Joe.

0: iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan heb ik nog 2 files voor je. De A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knopen Lunetten. 4 kilometer, doe je 6 minuten over. En de laatste op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten Knopen Everdingen. 3 kilometer, 8 minuten stilstaan.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

Uit het jaar 1970, Shocking Blue en Never Marry a Railroad Man. Ja, de zangeres Mariska, die was heel duidelijk met het nummer. Begin nooit iets met een spoorwegman, want zijn hart hoort bij de treinen en hij gaat je alleen laten. Dat is een beetje de boodschap. Het is zondagmiddag, 7:07. Dankjewel Koop Geersing. Hij is alweer onderweg naar huis, lekker aan het genieten van zijn weekend. En ik hoop dat jij dat ook doet. En het mooie is dat je verzoekplaten kunt aanvragen. En het liefst nog met een mooi verhaal erbij. Dat kan via radio.mutrecht.nl of anders via de app van RTV Utrecht. Er zijn er al, even kijken hoor, 1, 2, 3 binnengekomen. Dus je moet er snel bij zijn. Later trouwens, in dit uur gaan we nog even bellen met Frans Bakker. Frans ken je als componist en schrijver, toetsenist en de liedzanger van Cadans. Zo, daar hebben we alles gehad. Die gaan we nog even bellen, want hij heeft afgelopen week een nieuw nummer uitgebracht.

0: Het verhaal gaat eigenlijk over een samen zijn in een kroeg. En daar werd je verliefd op iemand. En daar kwam de ex-vriend tevoorschijn. En daar werd gelijk ruzie. Jay and the Americans. En Come a Little Bit Closer op Radio M Utrecht. Het is 12:15. En we gaan eens even kijken of we de eerste verzoekplaat kunnen draaien. Althans, dan moet je wel thuis zijn natuurlijk. En anders niet, hè. Dan gaan we gewoon verder met andere platen.
1: Dit is de telefoon van Joke. Bel zo spoedig mogelijk terug.
0: Nou, dat is mooi.
2: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Ja, we spreken maar even de voicemail in, Joke. Jouw broer is namelijk jarig. En je zegt, hij luistert altijd naar Radio M Utrecht. Gefeliciteerd, lieve Jos. Van je zus Joke. Of wij iets kunnen draaien van Roy Orbison.

Het gerucht gaat dat deze plaat over haar beroemde ex gaat. De naam die staat er niet bij, maar waarom zou je daar een liedje over maken? Maar ja, het wordt wel een grote hit, hier in Nederland in ieder geval. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Johanna Kleistra, jij hebt mij een mailtje gestuurd van de week. En het is vandaag jouw trouwdag samen met Sadeg. Of we iets kunnen draaien voor jullie trouwdag. Uiteraard.

Radio M Utrecht met de Eagles. One of These Nights. In muziekplezier tot 2 uur de zoekplaten en natuurlijk de verhalen die je kunt aanvragen via radio.mutrecht.nl of de app van RTV Utrecht. Hier zijn de heren uit Zuid-Frankrijk met de Spaanse roots, dat wel, en een heel snel gitaarspel. Penso con sueño para

0: Ja, toen wisten ze het al, hè. En de verkeerschaos van Utrecht die is wat toepasselijk nu. Sailor met de Traffic Jam op Radio M Utrecht. Het is 6:06. Je luistert naar muziekplezier. Dat betekent de verzoekplaten en de groeten die aangevraagd kunnen worden. Maar ook de bijzondere momenten die ook gebeuren. Zo hebben wij aan de telefoon de liedzanger van Cadans. Frans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zo, ja, ik zat net te kijken. Componist, je bent toetsenist. De liedzanger, nog meer of niet van Cadans?
1: Nou, half tekstschrijver ook.
0: Ah ja, kijk. Nou, we hebben elkaar een tijdje geleden aan de telefoon gehad. Maar afgelopen week is er wat gebeurd. Iets moois. En ja, dat mag jij vertellen.
1: Ja, we hebben een nieuwe single uitgebracht. Het is een nieuwe opname van een nummer wat ik al eerder had gemaakt. Dat is op een cd uitgekomen zonder mij als zanger. Maar ik heb de rechten gekregen voor die nummers. En ja, ik vond een aantal van die nummers zo de moeite waard dat ik het toch opnieuw heb opgepakt. En één daarvan is dit nummer Even, wat afgelopen donderdag is uitgebracht.
0: Ja, want dat is, als ik het goed begrijp, 40 jaar geleden.
1: Ja, nou ja, zoiets.
0: Jeetje, mina zeg, waar gaat de tijd dan snel? Want ik zat onderweg in de auto en ik heb je nog een foto gestuurd. Want er zijn dagen dat ik je vergeet, dat is mijn jeugd geweest. Hè? En ja, dat zijn ook herinneringen.
1: Toen was mijn jeugd al voorbij.
0: Ja, liever mij nog niet.
1: Nee,
0: dat klopt wel wat je zegt. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk fantastische muziek, maar in mijn beleving niet zo lang geleden. Maar ja, zo zie je maar weer.
1: Hè? Ja, die beleving heb ik zelf ook wel een beetje, hoor.
0: Ja. En klopt dat in september een EP uitkomt?
1: Ja, klopt. We gaan daar 4 of 5 nummers op zetten. Eén is er dan al af, behalve Even. En de 2 andere zijn we nu mee bezig.
0: Ja, is de hele band nog bij elkaar trouwens?
1: Nee, eigenlijk is het een soort solo-project geworden.
0: Oké, ja.
1: Dat was eigenlijk al zo bij de laatste cd die we opgenomen hebben. Het laatste album in 98. En ik ben in mijn eentje bezig eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, het klinkt niet minder in ieder geval. We gaan het nummer draaien, Even, hier bij Radio M Utrecht. En ik weet niet of het voor het eerst is. Of weet jij dat toevallig? Ik weet niet of het al eerder gedraaid is hier.
1: Bij jullie weet ik niet, nee.
0: Nee, dan zou dat misschien een primeur zijn.
1: Nou,
0: Laten we het daar maar op houden dan. Hey, dankjewel even voor je tijd. We gaan het nummer Even draaien van Cadans. En dankjewel en een fijne zondag verder.
1: Jij ook.
0: Doeg.
1: Doei.

was het solo-uitstapje van Robin Gibb van de Bee Gees natuurlijk. Juliet, hier bij Radio M Utrecht. Het is 1:15. Dorothea, ik weet niet welke plaats jij hebt aangevraagd. Ik kan namelijk niet terugreageren. Ik zie wel je berichtjes binnenkomen, maar je kunt het wel even opschrijven. Wie weet, kan ik er even aandacht aan schenken. Nou, de komende dagen hoog zomers. Het is zeer warm. Het Nationaal Hitteplan geldt in ieder geval tot aanstaande dinsdag. Vanmiddag in het noorden van het land 24 graden tot 32 in het zuiden. Vanavond schijnt in het hele land tot zonsondergang de zon. En de temperatuur zal dan een graad of 25 zijn. Vannacht daalt de temperatuur tot 14 graden. Dat is misschien wel lekker zo, een beetje afkoeling. Morgen, ja, net als vandaag, zon overgoten. Temperaturen tot 31 graden. En dat blijft het nog wel de komende dagen daarna.

Even een speciaal momentje. Rob de Nijs, zonder jou bij Radio M Utrecht. Zometeen nog Rock Your Baby van George McRae. Dat is ook lekker, kun je een beetje meedansen. En dit is Cliff Richard en The Shadows met Summer Holiday.

0: George McRae, Rock Your Baby, bij Radio M Utrecht. Nou, stel je voor dat je uit elkaar gaat, de relatie wordt verbroken, dan maken we gewoon een lekker disco-nummertje. En dan laat je hem weten dat je hem totaal niet mist en dat je je zaakjes prima zelf op orde hebt. Dat is gegoten in een liedje, dat hoor je zo meteen in deel 2.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is... Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 1:02. Een tweetal files. De A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 3 kilometer, 8 minuten. Daar is een spoedreparatie. Linker rijstrook is dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hout en knooppunt Everdingen. 4 kilometer. Daar doe je 6 minuten over.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

0: Ja, het is maar wat, hè. Dan gaat de relatie uit en dan heb je dit dus. Ik maak gewoon een lekker discoplaatje en verdien daar ontzettend veel geld mee. En ja, zo los ik het op. Viola Wills. And gonna get along without you now. Hier bij Radio Mee Utrecht. Het is het tweede deel van Muziekplezier. En dat betekent verzoekplaten aanvragen. Net als Sharon. Hallo Sharon.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je zit in de auto.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik ben onderweg naar mijn vriend in Amsterdam.
0: Oh, dat is een eindje rijden nog.
1: Ja, zeker.
0: En wat gaat daar gebeuren, Sharon?
1: Nou, wij hopen eind van de middag te gaan barbecuen.
0: Oh, nou, dat komt toch wel goed met het weer?
1: Ja, het is heerlijk weer. En we vinden het allebei leuk om te barbecuen. Dus dan is ideale omstandigheden dit, hè?
0: Ja, dat wou ik zeggen. En wat gaat er op de barbecue? Wordt ook groente en vis en zo? Of is het dik vlees op de barbecue?
1: Ja, wel vooral vlees. Ja, barbecue is toch veel vlees, hè? Ja, dat is toch lekker.
0: Ja, jullie zijn allebei barbecue-fans, zeg maar.
1: Zeker. Ja, het is wel iets waarin we elkaar gevonden hebben, ja.
0: Ja, je had ook een verzoekplaat daarbij?
1: Ja, mijn vriend die stuurt mij regelmatig het lied, het barbecue-lied van Kees Wix. En daar worden wij dus allebei direct vrolijk van.
0: Dat gaat gewoon via de app. Kijk eens, ik heb weer het liedje voor je. Het barbecue-lied.
1: Nou, wat leuk. Hartstikke leuk.
0: Hey, gaan we zo meteen draaien. Dankjewel, Sharon. En maak er een mooie middag van, hè?
1: Ja, komt goed. Bedankt.
0: Doeg, rij voorzichtig, hè?
1: Okay. Fijne uitzending nog.
0: Dank je, Sharon. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, heb je ook een verzoekplaat die je graag wilt horen? Laat het me weten via de app van RTV Utrecht. Eerst even 1 kwartier muziekplezier.

0: zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

staat aan. Lekkere vuurtjes stoken en wat vleesjes op de grill. Eén momentje wachten en dan hoor ik wat je wil. Maar eerst een lekker biertje of een glaasje rode wijn.

0: Nou, Sharon heeft me wel op een idee gebracht dat ik vanavond ook ga barbecuen. Dus dat is wel weer fijn. Dank je wel daarvoor. Ja, dit plaatje. De winter was voorbij, het ijs smelt en de zon breekt door. Een van de meest optimistische platen ooit gemaakt. George Harrison schreef dit nummer in de achtertuin van zijn goede vriend Eric Clapton. En het was een beetje stressperiode voor de beide heren. Met het gitaartje schreven ze de stress letterlijk af. Dat is toch mooi, hè? Het is Radio in Utrecht. Daar luister je naar op deze zondagmiddag met Helene Fischer. Dit is Heute Nacht, jetzt.
1: Kennst du die Momente, wenn gestern nicht mehr zählt? Wenn wir dasselbe fühlen, die Zeit auf einmal steht. Wenn alles, was uns

0: een beetje rare gebeurtenis in de studio, want ik ben mijn slipper kwijt.
1: Ik ben
0: met mijn slippers binnengekomen. Ik mis er nu één. Dat is ook gek. Nou ja, Supertramp en Give a Little Bit hier bij Radio M Utrecht. En we hebben één iemand heel blij gemaakt. Dat was Henny van Doren. Je schrijft, Chris, wat een geweldige plaat is dat van Helene Fischer. Geweldige artiesten en echt een hele mooie vrouw. Ja, dat kan ik wel met je eens zijn. Ja, ze ziet er niet heel verkeerd uit, toch? Nee. Hey, dit plaatje kwam uit de tijd met de navelpiercings en de blote buikjes. Volgens mij is dat een tijdje weg geweest en nu weer helemaal terug. Of zit ik er helemaal naast? Nou, laat me maar eens weten via de app. Dit is Madonna en Borderline.

En zo proberen we de zondag een beetje lekker door te komen met elkaar. Het is 14:15, muziekplezier met Miss Gloria. En ja, dat was toch wel de Latin Soul van toen die tijd. Wat een heerlijke plaat. En laat eens even weten, wat ga jij vandaag doen? Is er nog een barbecue op het programma of andere zaken? En straks in Pluk de Middag gaat het over het volgende. Welke foto op je telefoon zou je echt nooit kunnen verwijderen? En waarom juist die? Is het een herinnering aan een bijzonder moment? Of iemand die heel veel voor je betekent? Of zit er een mooi verhaal bij? Zometeen na 14:00 gaan we het daarover hebben.

Ja, speciaal voor Freek en Suzanne uit Utrecht. Ze zijn al vroeg begonnen met de barbecue. G-Race en Manhattan was de plaat die je graag wilde horen. Nou, dat ziet er wel goed uit voor de barbecue in ieder geval. Vandaag is het zeer warm, wordt er gezegd. Het Nationaal Hitteplan geldt in ieder geval tot aanstaande dinsdag, met een landelijke hittegolf nog tot mogelijkheden. Dat moeten we even afwachten. Vanmiddag schijnt de zon volop in het hele land, met zo'n 5, 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En vanavond blijft die zon ook schijnen tot zonsondergang. Temperatuur vannacht rond de 14 graden. Morgen wederom een zonovergrote dag. Tot temperaturen rond de 32 graden. En ook de dagen daarna zien er ongeveer hetzelfde uit.

Duidelijke boodschappen deze plaat. Maak je niet druk over morgen, leef gewoon in het nu. Nou, dat is een mooie boodschap zo, aan het einde van Muziekplezier. Hey, zo dadelijk hebben we Pluk de Middag, met daarin natuurlijk Pluk de Plaat. Dat is hier over 20 minuten al. En 3 voor 4, en dat betekent prijzen winnen. Dus pluk je even mee zometeen na 2 uur. We zijn er tot 5 uur en wij zijn Radio M Utrecht.

0: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Dan nog een tweetal files. De A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten 4 kilometer. Doe je 3 minuten over. Daar is een spoedreparatie en de linker rijstrook is dicht. En de laatste, de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knopert Everdingen. 3 kilometer, doe je 7 minuten over.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
11: Dit was een uittip.
12: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

McQueen, Clark en Hillman, don't you write her off. Het is zondag, 2:10. Ja, daar zijn we dan met Pluk de Middag. Deze gezellige zondagmiddag. Het zonnetje schijnt, de barbecue staat al in gereedheid. Ja, heb jij dat ook, dat je wel eens thuis zit en dan door je fotoalbum van je telefoon zit te scrollen en dan denk je, oh ja, die foto, die mag ik echt nooit verwijderen, want dat is mijn dochter. Of dat ene schroefje in de helikopter die daar niet hoorde, of die brakende hond. Het maakt mij niet uit, maar welke foto heb je echt nooit kunnen verwijderen en waarom juist die? Nou, is dat een herinnering aan een bijzonder mooi moment? Of iemand, een persoon die heel veel voor je betekent? Zit er een mooi verhaal bij? Laat het eens even weten. Via de app van RTV Utrecht gaan we het vandaag over hebben. En natuurlijk over een minuut of 10, nou, misschien 15, Pluk de plaat. Ja, daar kunnen we weer prijzen winnen. En maar mocht je niet aan de beurt zijn, dan nog tussen 3 en 4 een mogelijkheid in 3 voor 4. De 3 platen met 1 overeenkomst. Nou, we gaan maar snel beginnen, denk ik. Erwin is er vandaag niet, dus je moet het met mij doen, Chris. Ja, het hele weekend al, hè. Maar ik hoop dat je het wel...

0: plaat heeft alles te maken met de zomerliefde die er dit jaar aankomt. Misschien ook wel voor jou. Senna en Sven Versteeg, de nationale nieuwe voor deze week. En dat heet Vuurwerk. Zo, het is 3:50. Even voor de nieuwkomers. Wij zijn nu toe aan Pluk de Plaat. Wat is dat nou? Ik neem een bekend liedje en zet de tekst om in een ander jasje. Soms ook in een andere taal en op een andere melodie. In dit geval ook. Jij moet het originele nummer en artiest raden. En het gaat vandaag over deze plaat.
1: Even luisteren. Dit hoort er natuurlijk ook nog even bij.

Nou, daar gaan we dan hoor. Even goed luisteren. Oh, weet je het al? Mocht je het weten, moet je de app even gebruiken van RTV Utrecht. En wie weet, heb jij...

Nou, ik ben benieuwd of je al een idee hebt. Moet je dat even doorappen naar de studio. Wie weet heb ik je straks aan de lijn, maar je hoort er nog een keer voorbij komen. Zometeen over een minuutje of 6, 7. Dan hoor je dit fragment nog een keer. Ja, hij is wat anders dan anders, hè? Nou, wie weet. Dit zijn de Cats.

Ja, ik moet erbij zeggen dat niet alle goede antwoorden binnenkomen, hoor. Ik zie Boney M staan en Heartbreak Hotel. Ja, het zit allemaal een beetje in de buurt, maar je moet even goed luisteren. Zometeen, bel ik je misschien wel op met...

Nou, weet je het al? Voor de nieuwkomers, ik moet de titel weten en de artiest van die plaat. Pluk de plaat, zo heet het item. En wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon als je reageert via de app van RTV Utrecht. Nou, vandaag zijn we bezig met een beginnende hittegolf, ja. Met temperaturen tot 32 graden. Vanavond ook lekker temperatuur, hoor. De zon blijft schijnen tot een uur of 10. Vannacht 14 graden, dus het koelt wel iets af. Dan komt dat het een heldere hemel is. En morgen is eigenlijk hetzelfde als de dag erna. Rond de 30 tot 32 graden, dus geen probleem. Dan nog een tweetal files in de regio. Dat is de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knopen Lunette 4 kilometer. Daar doe je 7 minuten over door een spoedreparatie aan het wegdek. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hout en Knopen Everdingen 3 kilometer met 8 minuten wachttijd.

dat is gezellige muziek hier bij Radio M Utrecht. En we zijn bezig met het spelletje Pluk de Plaat. Mocht je de keuze weten welke het zou worden, ik zie toch heel veel fouten opgaan. Dus ik geef je nog even 3 minuten de tijd en dan komt hij hier voorbij. Dan, althans jij, misschien wel aan de telefoon. En dan mag ik kiezen uit een mooie prijs.

0: We hebben goede antwoorden, maar ook hele slechte. Dus we zijn benieuwd of we wat tevoorschijn kunnen toveren.
1: Ja, met Arnie.
0: Hallo, Arnie. Je spreekt met Chris van Radio M Utrecht. Hallo, Arnie. Arnie is stil ervan geworden. Oké, ik probeer het nog even opnieuw.
1: Hallo.
0: Ja, ben je er nog? Ja, hoi.
1: Ja.
0: Ha, gelukkig, je zit in de auto, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oh, oké. Je hebt meegedaan aan het spelletje, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Mooi. Waar ben je naartoe onderweg?
1: We zijn op weg naar mijn ouders.
0: Oh.
1: In de Randstad.
0: Oké, en vanuit?
1: Zeist.
0: Zeist, oh, oké. Okay.
1: Dus mooie Zeist.
0: Ja, het mooie Zeist, inderdaad. En jij dacht vanmiddag, op deze zondag, ik ga eens even meedoen met Pluk de Middag. Pluk de Plaat,
1: ja.
0: Ook. Ja,
1: ja, ik zette net de radio aan en ik dacht, hé, dat is een bekend nummer.
0: Ja, nou, ik laat nog even een klein stukje horen, even voor het idee.
2: Enkele reis, enkele reis.
0: Wat een gezellig nummer, hè?
1: Ja, geweldig.
2: Enkele reis, naar de bloem.
0: Nou, zeg maar eens, wat was het nummer?
1: Eruption met One Way Ticket.
0: Ja, maar dat is ook helemaal goed. Ja, zeker, Arnie. Je wint een prijs, hoor.
1: Oh, geweldig. Wat leuk.
0: Ja, uit Zeist, Arnie, onderweg naar de Randstad in de auto. Ik neem aan dat je in de auto zit.
1: Ja, klopt.
0: We hebben een prijzenkast en die laat ik eens even opengaan. En wat vinden we daar? Nou, daar komen ze, hoor. De shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, het koeltasje of het Radio M Utrecht schort.
1: De laatste, alsjeblieft.
0: Een schort. Ja, dat is een hele mooie. Ik heb hem ook thuis. En die is erg handig als je gaat barbecuen.
1: Nou, kijk. Hartstikke goed. Dat komt mooi uit deze zomer.
0: Ja, nou, dat dacht ik. Hartstikke leuk wat meedoen. Heb je, oh ja, laatste vraag nog even. Heb jij misschien op je telefoon een foto staan waarvan je denkt, die mag ik absoluut nooit verwijderen, want die heeft een bepaalde betekenis voor mij?
1: Oh, dat is een hele aparte vraag in één keer. Nee, daar kan ik zo niet een antwoord op geven.
0: Nee, dus als de telefoon gewist wordt, maakt het niet zoveel uit?
1: Nee, hoor.
0: Oh, zo denkt niet iedereen, denk ik. Hey, Arnie, hartstikke bedankt voor het meedoen. We gaan Eruption draaien met Runway Ticket. Speciaal voor jou.
1: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: En veel plezier, ja, veel plezier met de prijs, hè?
1: Ja, dank je. Gaat lukken.
0: Doeg.
1: Fijne middag.
0: Hoi, hoi.
1: Dag.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

Michel Fugain. En wie weet hoor je hem aanstaande dinsdag de 14e in de Franse dag bij Radio M Utrecht. Gezellig hoor, al die Franse plaatjes. En die spelletjes zijn natuurlijk ook leuk. Pluk de plaats zojuist gehad. Maar wees gerust, ook voor de nieuwkomers. Die zijn er vandaag zeker bij. We hebben straks nog een spelletje, dat heet 3 voor 4. En dat zijn dan drie platen met eenzelfde overeenkomst. En raad je die, ja, dan zit je ook in de prijzen. Dus wie weet, blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Het is zondagmiddag. Dit is Suzanne van VOF de Kunst.

Ik denk wel dat iedereen deze plaat kent, toch? En volledig kan meezingen. VOF de Kunst en Suzanne bij Radio M Utrecht. Het is de zondagmiddag, het is iets voor 3 uur. En straks gaan we het ook hebben over de foto op jouw telefoon die je nooit zou kunnen verwijderen. En waarom juist die? Is het een herinnering aan een bijzonder moment of iemand die veel voor je betekent? Het mooie verhaal willen wij graag weten.

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Het is 1:03. Dit is Vlok de Middag met 1 file. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopert Everdingen. 5 kilometer, 7 minuten vertraging.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

Echt leuk dat je er nog bij bent. Dit is Radio M Utrecht, de zondagmiddag. Ja, mijn broer die speelt ook gitaar. Althans een beetje, maar dit ging toch een stukje beter. De Dire Straits en de Sultans of Swing bij Radio M Utrecht. Hey, de spelletjes. Ja, we hebben ze vandaag ook. En straks nog 3 voor 4 over een goed half uurtje. De 3 platen met 1 overeenkomst. En wat zal dat zijn vandaag? In ieder geval prijzen die je kunt winnen. Dus dit uur luisteren maar. Ja.

0: natuurlijk.
1: Ja, en ik ben Chris. Erwin is er dit weekend niet. Ja, wie weet volgende week. Dan moeten we even afwachten. Maar we gaan wel gezellige muziek draaien. En het onderwerp van vandaag gaat over de foto op je telefoon. Welke zou je nooit kunnen verwijderen? En waarom is dat juist die? Is het een herinnering aan een bijzonder moment? Of iemand die heel veel voor je betekent? Of betekend heeft? Het verhaal, daar zijn we naar op zoek. En laat het even weten via de app van RTV Utrecht. Of anders de Facebookpagina van ons. Dan kun je daar alles op kwijt. Dit plaatje, nou, ik weet niet of dat heden te dagen nog uitgebracht kan worden. Moet maar eens goed naar de tekst luisteren. Dit is Kid Creole en de Coconuts.

Als je dit beluistert met een hoofdtelefoon op, dan weet je weer wat stereo is. Sonny & Cher. En deze plaat was een grote hit in Nederland en België. Groter dan in Amerika zelfs. Leuk om weer te horen bij Radio M Utrecht. En we hebben het vandaag over de foto's op je telefoon bijvoorbeeld. Die je nooit zou kunnen verwijderen. En waarom juist die? Gerard die schrijft, dat is een foto van de allerlaatste skivakantie. Daarna nooit meer kunnen skiën en de spullen weggeven. Daarom is het een foto die blijft staan. Jaap, die schrijft, Chris, man, ik heb zoveel foto's gemaakt. Eigenlijk zijn ze allemaal heel speciaal en zit er wel een verhaal achter. Maar om dan twee speciale eruit te halen. Eén van de brunch met alle nog levende naaste familie. Bij een verjaardag, dat doen we elk jaar wel een paar keer. Gewoon omdat familie zo belangrijk is. En omdat het gezellig is met elkaar. En om bij elkaar te kunnen zijn. En mijn 93-jarige moeder is er nog steeds bij. Zij is de belangrijkste en verbindende factor binnen de familie. Heeft nog steeds de regie in veel familieaangelegenheden. Mooi is dat. En de andere is ons hondje Benna, die we 2 jaar geleden helaas hebben moeten inslapen. Ook zij maakte 11 jaar lang deel uit van de familie. Ging overal mee naartoe. Dankjewel, Jaap, wat een mooie verhalen. Johanna, Chris, ja, ik kan dat niet met 1 foto zeggen. Er zijn zoveel foto's die mij dierbaar zijn. Gerda, ik heb verschillende foto's en achter elke foto schuilt wel een verhaal en een goede uitzending gewenst. Dankjewel. Hallo Chris, de foto die ik nooit zal verwijderen, schrijft Hans, is de foto van mijn overleden vrouw die ook op de kist stond tijdens de uitvaart. Ja, dat zijn de foto's die natuurlijk nooit mogen verdwijnen. En Duda, dat is dan Duzanki, denk ik. Ik vind dat altijd lastig om uit te spreken. Hallo Chris, heel veel foto's zijn speciaal. En ze stuurt mij nu een foto die voor haar heel speciaal is. En dat, volgens mij is dat iets in klederdracht in ieder geval. Leuke foto met de familie. David, de allermooiste foto is van mijn zoontje. En ik heb de foto gezien, een klein popje is dat. Dit jaar wordt hij 18 jaar oud. Hartstikke mooi om dat mee te maken zo. Zometeen meer reacties en wil je er even over bellen? Kan dat ook, moet je dat even laten weten. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Dan komen we met elkaar in contact. John Travolta, Olivia Newton-John komt eraan met Summer Nights. En dit is Bruno Mars op Radio M Utrecht met Risk It All.

0: Ja, hoewel ze in de film Grease tieners van rond de 17 moesten voorstellen, was John Travolta tijdens de opnames in 1978 23 en Olivia Newton-John 29. Olivia was een beetje bang eigenlijk dat ze te oud zou overkomen op het witte doek. Maar de chemie tussen deze twee mensen, dat was echt heel bijzonder. Nou, ik heb goed nieuws. Het weer is in ieder geval hartstikke goed. Maar er komt wel een omslag. Laat ik even bij het begin beginnen. Regionaal nog wat sluierbewolking. De zon schijnt er wel doorheen. In het noorden ongeveer 23 graden. In het zuiden rond 31. Morgen ook een beetje hetzelfde als vandaag. Rond 31, 32 graden. Dat geldt ook voor de dinsdag en de woensdag. Woensdag kan het nog iets warmer worden. Donderdag de laatste dag van de hete, zonnige weren. Maar daarna krijgen we een omslag met wat meer regen en de temperaturen die gaan dalen. Dan nog één file in de regio, dat is de A27. Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Knopert Everdingen. 4 kilometer, daar doe je 8 minuten over.
1: Pluk de middag met Chris Brink.
2: Radio 1 Utrecht.
0: En 3 voor 4 komt eraan. Zometeen.

Radio M Utrecht, het is 6 minuten over 4:30. David Bowie was dat met This Is Not America. Ben je er klaar voor? Ja, voor de nieuwkomers, even meeluisteren. Dit is namelijk het spelletje 3 voor 4. Jouw kans op sowieso eeuwige roem en de prijzen bij Radio M Utrecht. 3 voor 4, zo heet het. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan eenzelfde woordje zijn of de onderwerp in de titel. Maar ook in de namen van de groep of artiesten. Ben je er klaar voor? Dit is aanwijzing nummer 1.

Dit was aanwijzing nummer 1 in het spel 3 voor 4. Drie platen met een overeenkomst. En als je een idee hebt, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de app van RTV Utrecht rechtsboven in App Ons. Dit is aanwijzing nummer 2.

Dit was aanwijzing nummer 2 in het spel. 3 voor 4. Heb je hem al te pakken? Heb je al enig idee? Ja, er komen goede en foute antwoorden binnen. Dus nou ja, je hebt nog 1 keuze. App naar de studio van Radio M Utrecht via de app. En misschien heb ik je zometeen aan de telefoon na aanwijzing nummer 3.

0: echt een supergezellige plaat. Frank van Etten en Huisje op Wielen. Bij Radio M Utrecht. We gaan eens even kijken. De appbox is geëxplodeerd hier. Het is helemaal uit elkaar gebarst en zoveel reacties kwamen er binnen. Laten we even kijken of we een winnaar kunnen vinden. Of een winnares. Wat een spannend momentje.
1: Goedemiddag met Jan.
0: Jan, u spreekt met Chris van Radio M Utrecht.
1: Goedemiddag.
0: Je was een beetje aan het twijfelen met het spelletje volgens mij.
1: Nee, ik was een beetje in verwarring door de teksten in principe.
0: Mooi is dat, hè? Ja. Wat wordt het? Wat denk je wat het gaat worden? Want nou wordt het wel spannend natuurlijk.
1: Nou, ik denk dat het house of huis is.
0: Ja, dat heb je gewoon helemaal goed. Huis is het of house, ja. En de teksten die waren natuurlijk wel een beetje verwarrend, ben ik met je eens. Maar het kan ook in de titel of de artiest zitten. Dus bijvoorbeeld de House Martins van House en Brick House van de Commodores. En Huisje op Wielen van Frank van Etten.
1: Oké, ja, dat klopt. Die had ik helemaal staan.
0: Ja, ik hoorde later Caravan, las ik ook een paar keer mensen hebben gebeld. Van wat is het nou? Ja, dat ligt niet aan mij. Dat ligt aan jullie natuurlijk. Maar je bent de winnaar.
1: Dat is heel mooi.
0: Wat was je aan het doen vandaag, Jan, als ik vragen mag?
1: Een beetje luieren.
0: Oh ja, lekker zo'n dag, hè?
1: Ja, moet kunnen op zondag.
0: Dat is ook typisch een zondag natuurlijk.
1: Ja.
0: En vanavond ook luieren of gaat er nog wat gebeuren?
1: Nee, we blijven rustig thuis. Lekker doorluieren.
0: Ja, gelijk heb je.
1: Moet weer werken, dus wat dat betreft.
0: De zomervakantie komt er nog aan?
1: Nee, die is net geweest.
0: Oh, dat meen je niet. Oh.
1: Ja, we zijn er terug.
0: Oh, je moet volle bak tegenaan.
1: Ja, maar helaas.
0: Ik ga de prijzen even met je doornemen. De shopper, het puzzelboekje, het notitieboekje, koeltasje of het Radio M Utrecht schort.
1: Doe het schort maar.
0: Schort is populair. Als de sokken erin zitten, gaan de sokken er altijd uit. En schort staat op nummer 2. Maar we gaan hem noteren voor je, Jan.
1: Oké, prima.
0: Ja, blijf even hangen voor de juiste gegevens.
1: Ja, doe ik.
0: Oké, en luiers, hè?
1: Ja, dank je.
0: Blijf even hangen, Jan.
1: Ja.
0: Fijne zondag in ieder geval. Je luistert naar Radio M Utrecht. Dit is Pluk de Middag. En het is 3:50. En dit is Chic, I Want Your Love. Nou, geen probleem.

0: Korte samenvatting van de plaat, Roxy Music, More Than This, dat er niets mooier is dan het huidige moment. En dat is toevallig, dat zijn wij, Radio M Utrecht. We zijn bezig met Vlug de Middag, zometeen deel 3.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
2: Dit was een uittip.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra eravoordeel tot €6.000. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elk

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel. Wow, wow.
6: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers. Aan tafel!
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, ook hier in de Hengevalstraat. Dunne bewolking, de zon die verdwijnt af en toe. Maar het is wel lekker warm, voelde ik net. Even net naar buiten gelopen. Nou, nog een korte file. Dat is de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen. 3 kilometer, 6 minuten vertraging.
14: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig.

Een nummer met veel verwarring, want het is een van de misbegrepen nummers uit de popgeschiedenis. Er wordt namelijk op duizenden bruiloft als openingsdans gebruikt. Maar de tekst gaat over een jaloerse stalker die elke beweging en ademhaling van zijn ex in de gaten houdt. Ik hou je in de gaten. Wel een leuk weetje dat deze plaat ongeveer 2000 euro per dag oplevert voor Sting. Per dag 2000 euro. Niet gek, hè? Hey, ja, daar zijn we weer, hoor. Dit is deel 3 van Pluk de Middag.

Welke foto staat bij jou op de telefoon en zou je echt nooit kunnen verwijderen? En waarom is dat juist die? Is het die bepaalde herinnering uit het verleden of een mooi moment die heel veel voor je betekent? Laat het weten via de app van RTV Utrecht. En wie weet spreken we elkaar zometeen. Dit is Cliff Richard en Power to All Our Friends.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker. Radio.

Zo, dat gaat best goed met Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, ja hoor, een grote dikke hit hier in Nederland. Het is 16:50, je luistert naar Radio M Utrecht. En ja, wat staat er op jouw telefoon? Ik krijg heel wat foto's toegestuurd. Dat gaat vaak over ja, de overleden echtgenoot of echtgenoten. Dieren, kleinkinderen, trouwpartijen. Het zijn echt hele mooie foto's, wees er maar zuinig op. Ja, zijn er nog andere dingen die je kwijt wilt? Laat het me even weten via de app van RTV Utrecht. En zo ook Anke Blom, dankjewel voor je mooie foto van je kleinkinderen. Wat een schatjes zijn dat, hè? En Dorothea van der Gun, ook ja, je trouwdag, hè? Met je man die je 3 jaar geleden moest verliezen, helaas. Op Valentijnsdag nog wel. Tjongejonge. Nou, oké, dat zijn geen leuke dingen.

dat videoclipje in je hoofd zitten nu met deze plaat. Ja, met z'n vijven waren ze. Vijf broers, biologische broers trouwens. En de glitterpakjes en perfect synchrome danspasjes. En dat was ook nog terug te zien in de film Saturday Night Fever. Zeg, wat ik hier heb, dat is mooi, dat is de pluim. De pluim voor deze maand. Hoe gaat het er na aankomende week uitzien? We hebben een voorspelling, je hoort het zometeen.

Shocking Blue met Fines op Radio M Utrecht. Het is precies half vijf. Ja, we hebben een flinterdunne bewolkinglaagje boven het land hangen. Dus de zon die komt er niet goed doorheen hier en daar, maar het blijft wel warm. Temperatuur rond de 32 graden ongeveer. Nu op dit moment is het 31 graden in de provincie Utrecht. De komende week blijft het een beetje hetzelfde met een omslagmoment na vrijdag. Dan gaan we onderuit. Nou ja, dan is het ook nog een graad of 25. En aan de einde zo van deze maand, dan zitten we rond 22, 23 graden met een nachttemperatuur van 15. Ja, een regen zie ik niet in mijn pluim verschijnen hoor. Dus ja, het blijft een beetje stabiel, mooi zomerweer denk ik. De A27, daar staat nog een vertraging. Tussen Utrecht en Gorkum, tussen Houten en Knopert Everdingen 4 kilometer. En daar doe je 7 minuten over.

Donna Summer, Last Dance op Radio M Utrecht. En het bijzondere van het nummer dat Donna dit in één take had opgenomen. Niet gewoon in meerdere versies, maar gewoon in één keer. Huppakee, klaar, zo. Frikandellen, zoiets. Even heel wat anders. Een heel mooi liedje komt er zometeen aan. Trouwens, Ronald Keizer, Santa Maria, heel lekker. Maar soms hoor je een nummer dat meteen je meeneemt. Niet omdat het zo uitbundig is, maar juist omdat het je even stil laat staan. Het begint met een heel herkenbaar gevoel. Dat je denkt, even weg van alle drukte. Geen telefoon die blijft piepen en bellen. Geen afspraken en geen klok die bepaalt wat je moet doen. Gewoon een plek waar je kunt ademhalen. Maar terwijl je luistert, merk je dat het misschien niet helemaal gaat over een plek die je dacht. Of toch wel? Ja, dat is juist het mooie van dit liedje. Iedereen haalt er iets anders uit. Voor de een is het een droom en voor de ander een herinnering. Misschien hoor jij trouwens iets in wat ik helemaal niet hoor. Luister maar eens goed naar de tekst en misschien kom je erachter waar dat verlangen eigenlijk vandaan komt. Een Nederlands lied. Prachtig lied. Hier komt-ie.

Het is een dramatische slager. Zo noemen ze het. Wel 1,2 miljoen singles van verkocht in Duitsland. Roland Keizer, Santa Maria. Ik was toen een jaar of 8, 9, kan ik me nog goed herinneren. Zat ik achter in de auto van mijn vader en mijn broer. Mijn moeder. Toch een beetje te klooien achterin. En toen kreeg je af en toe een tik op je vingers, joh. Ja, zo ging dat. Au, au. Ja, zat je een beetje te vervelen achterin natuurlijk, hè. Nou, goede herinneringen, maar ook slechte. Ja, er zijn er allemaal bij natuurlijk, hè. Geen foto's van trouwens, nee. Je luistert naar Pluk de Middag. Het is 4:15. Wij hebben Narada, Michael Walden en Patty Austin. Oh, wat een duo. Gimme, gimme, gimme. Oh.

Deze muziek van de Little River Band, It's a Long Way There, op Radio M Utrecht op deze zondagmiddag. En nou, dit was die dan, hè? Ja, pluk de middag voor deze zondag. Ik wens je een hele fijne avond. Mocht je nog gaan barbecuen, ik denk wel dat het op het programma staat, in ieder geval bij mij dan. En zometeen Edwin Meerman met het Gouden Weekend, daarin het jaar 1976. Ik heb het even opgezocht, want ik zat er vorige week een jaartje naast. Ja, dat is niet zo netjes. 1976 dus. Straks tot 7 uur. Edwin Meerman met het Gouden Weekend. Hou en nou, dit is Whitney Houston.

0: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is
9: is een uittip.
10: De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
1: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: FM Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En deze smaakmaker vandaag als ons aperitief en uit de Franse keuken. Charles Aznavour, die overigens hiermee verwees naar een moeilijke periode in zijn leven. Even daarvoor was hij verhuisd naar Zwitserland en werd beschuldigd van fiscale fraude. In ieder geval bracht mes en merde dan wel weer wat centjes in de la.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En we zijn ook in het goud. Bonjour. De komende twee uur in deze week van juli 1976. En het was warm in Nederland. Dus een echte hitgolf staat er ook klaar muzikaal de komende twee uur uit de Nationale Hitparade. In het volgende uur de top 10 erbij. En even voor zeven ook nog een heerlijk toetje om die 50 kaarsjes dan weer uit te blazen. En ook puffen geblazen vooral, dus je was liever misschien wel buiten. Want van airco's was nog niet echt sprake in die dagen. Full House hebben we erbij en ook nog even terug naar Frankrijk. Met Jean Manson, hier als Jeanne Manson. Adieu. Nou, wij zeggen juist bonjour. Welkom terug in 1976.

overigens al een beetje richting de finish. Er komen ook Olympische zomerspelen aan in Montreal. Daar gaat het over. En ook iets leuks hier in Utrecht. Namelijk een wereldkampioenschap modelvliegen. Nou, we duiken er zo meteen even in. Eerst in de recycling, want het was eigenlijk al een oudje. En het is nu dan ook meteen een eerbetoon aan Neil Sedaka, want die zong het al 3 jaar daarvoor. En een nieuw jasje voor Standing on the Inside van de Nederlandse groep Full House. Met onder meer Frank Kramer erbij. En deze week nieuw op nummer 20.

0: Fox, toen nog gewoon een muzikaal gezelschap. En deze single, getiteld Single Bert, draaide nog op 45 toeren. Was wel op de weg terug in de nationale hitparade. En zometeen dan, actrice Jean Manson als Jeanne Masson in het Frans gezongen. We gaan eerst even naar wat berichtjes uit de krant van deze week. En uiteraard ook de tour die verreden wordt. Op weg naar Parijs, 18 juli is de finish. En Lucien van Impen maakt een goede kans om de tourwinnaar te worden. En Joop Zoetemelk, die gaat ook goed overigens. Ook de Olympische Zomerspelen komen eraan in Montreal. Veel sport dus weer. En ook in onze regio gebeurt er van alles. Want in Utrecht zijn de wereldkampioenschappen modelvliegen met lijnbesturing van start gegaan. 3 Nederlandse deelnemers. Op deze foto ook te zien R. Edel, L. van Hout en J. Dusburg. En die laten hun toestelletjes de laatste proefrondjes vliegen. Mooie zwart-wit foto is dat. De Nederlandse huisvrouwen die zullen de gevolgen van de abnormale hitte en droogte nog maandenlang in hun portemonnee voelen. Dat is een waarschuwing. De toch al peperdure aardappelen die worden deze herfst stukken duurder. De prijzen van graanproducten gaan de hoogte in. En groente en fruit worden echte luxeartikelen. Ja, over het weer uiteraard ook het een en ander. Bijvoorbeeld Jan Pelleboer.
1: Intros Activa, nu aandacht voor het weer in binnen- en buitenland. Wat het binnenland betreft, daar hebben we voor aan de telefoon de heer Pelleboer. Meneer Pelleboer, we hebben een beetje opfrissing gehad. Kunnen we nog meer regen verwachten?
2: Ja, die hoop die is duidelijk aanwezig, vooral bij de landbouw. Ja, er is wel iets veranderd, daar hebt u gelijk in. In de eerste plaats is het niet meer zo warm. 20 tot 25 graden is een zeer aangename temperatuur. De zon die schijnt niet meer zo fel, maar waar we om staan te springen, de regen, dat blijft toch nog een beetje een vraagteken. De kans zit er nu wel in, maar het blijft bij plaatselijke buien en dan moet je wel eens een beetje geluk hebben.
3: En tot zover onze weerkundige medewerker Pelleboer.
0: Ja, dat ging allemaal nog heel deftig. Ook Polygoon die dook er uiteraard in. Hè?
4: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer. En iedereen had het warm. De mensen, maar ook de dieren, zoals deze olifanten. Voor wie de dag pas lekker was als er werd gesproeid. Die noodzaak om te sproeien was er ook op het land bij de boeren. Die het met de dag somberder ging inzien. Het gras was op veel plaatsen zo droog dat het vee er amper meer aan zijn trekken kon komen. En moest worden bijgevoerd met de dure wintervoorraad aan hooi. In Frankrijk waren honderden boeren zelfs zo wanhopig dat ze hun vee maar lieten slachten. Ze zagen geen uitweg meer.
0: Nou, het eindigt wel een beetje mineur dan, dit fragmentje. En daar vandaan ook deze van actrice Jean Manson in het Frans.

Deze week nieuw op 16 in de Nationale Hitparade in 1976. The Real Thing, You to Me Are Everything. Die zomer van 50 jaar geleden, waar ook in het heden nog regelmatig aan teruggedacht wordt, omdat het ook vandaag de dag bepaald niet fris is. En toen hadden we ook al de tweede zomer, hete zomer op rij. Maar 76 was wel heel speciaal. Ook vooral vanwege de droogte toen en de lengte van de hittegolven. En voor een zwoele zomeravond, Rod Stewart nu.

Dr. Bernhard, die zal het ook vast druk gehad hebben met al die oververhitte mensen destijds, 50 jaar geleden. Bonnie Sinclair deed ook mee. Even ervoor stond ze bovenaan met Don Mercedes en Rocky. En al snel dus ook op deze tranentrekker met haar bijdrage. Grote hits allemaal, halve eeuw geleden, die de tand destijds toch best goed hebben doorstaan. Net als deze, Jimmy James en de Vagabonds. Even lekker met de muziek.

0: Lalland.
1: Komt er een eind aan 7 dagen lang. De wereld dus, bekeken door de bril van Hans Sanders, die we hier hoorden zingen. Productie Peter Koelewijn. Protestliedje, want die waren er toen ook volop.
2: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijver.
1: 50 jaar geleden, speciale aandacht deze week voor Eddie Howell.

van Queen, dat was ook duidelijk hoorbaar. Eddie Howell, zijn naam, en The Man from Manhattan dus. De toetelschijf van deze week. Speciale aandacht voor deze nieuwe op Hilversum 3. Ja, die Man from Manhattan. De andere mannen van de Manhattans, die waren overigens ook onderweg heel toevallig. Kiss and Say Goodbye, maar die zag ik nu nog niet in het lijstje staan. Dus die hebben we niet. Wel in het volgende uur deze. Casey en de Sunshine Band in de top 10, net als deze oude bekende. Want hij toerde door Europa, Fats Domino. En ook nog wat nieuwe plaatjes die ik heb gevonden straks. Dus na 6 in de volgende uur van dit Gouden Weekend uit juli 1976. En nog even een kijkje in de korte LP-lijst op 33 toeren. Het was al een hit geweest, maar zijn album nog altijd in dat lijstje. Nummer 6, Julien Clerc.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: De zomer vier je bij ons.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Candy Staten. Een tip voor de nationale hipparade deze week, 50 jaar geleden. Young Hearts Run Free. Ze werd duidelijk beïnvloed door Aretha Franklin en is ook een gospelzangeres. Komt allemaal een beetje samen in dit nummer.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En zo zijn we dus 50 jaar jonger vandaag. Niet onregelmatig zijn we in deze tijd van een halve eeuw geleden. We zitten dus midden in de zomer van toen. Over de hit hebben we het al gehad. Straks de top 10 van de nationale hitparade. Even voor 7 nog een toefje op deze taart. En dan gaan we die 50 kaarsjes weer uitblazen. En eerst even wat nieuwe plaatjes. Nou, Candy Staten was daar een voorbeeld van. En direct al Backman Turner Overdrive. Maar ook deze staat klaar. En dat past ook zo mooi. De dansvloer van destijds. Niet al te heftig. Nice and slow. En ik hoop maar dat je nog even blijft luisteren, want we doen het niet graag.
2: Voor niets.
0: Ook hij is erbij. Bob Bauer.

0: Oh, wat kon die laag, zou Paul van Vliet gezegd hebben. Robin Sarstedt, de broer van Pieter Sarstedt van Where Do You Go To My Lovely. En ook hij nam dus een plaatje op. En getipt voor de Nationale Hitparade deze week in 76. Maar Resistance Is Low had het niet zelf bedacht hoor. Dat was al 25 jaar eerder opgenomen door deze meneer, Hoagy Carmichael. Laat ik al even een stukje van horen.
1: You touch my finger.

0: And I can't let you go.
1: Het was gewoon één grote kopie, hè, voor Robin Sarmstedt. Maar wel leuk gedaan. We gaan terug naar de Nationale Hitparade. Van deze week dus, een half eeuw geleden.
2: Top 10.
1: En op 10 staat een man die we altijd hoorden bij Spooky en Soul vooral. Want het was zijn stem. Op televisie playbackte Iwan Groeneveld. Ja, ook zo'n laag stemgeluid had Big John Russell. En ook zijn eigen hit toen met deze I Never Loved a Woman.

0: Vanessa Green. De dampende dansvloer van 50 jaar geleden. En Nice and Slow 9 in de nationale hitparade van deze week. Nou, nodig aan tranentrekkers. Dr. Bernard hebben we al gehoord. Rocky van Don Mercedes was op de weg terug, had ik al gezegd. En dit is er ook nog. Bob Bauer, No Charge, was het in Amerika. En in Nederland ging dat zo. De voormalige zanger van ZZ en de Maskers op nummer 8. Met Patricia Pai ook die meedeed.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen? 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed? 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten? 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport? 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt? 2 gulden. Totaal te goed? 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoot

Of een lief hondje. Brotherhood of Man, het vervolg op Save Your Kisses for Meat komt er helemaal in terug. Daarmee hadden ze in het voorjaar het Songfestival gewonnen. En al snel dus ook My Sweet Rosalie. En deze week op 7 in de Nationale Hitparade. En het zonnetje scheen, ook op de radio. Casey en het Sunshine Band.

0: Neil Diamond in het goud. En ook zeer geliefd in Nederland, want zijn LP staat bovenaan in de albumlijst. Dat is Beautiful Noise. En op 45 toeren draait If You Know What I Mean in de Nationale Hitparade deze week op nummer 5. Het gaat ook heel goed met de nieuwe zanger Leen Huizer. En die leent ook vooral uit het verleden. Lee Towers, hij is 30 jaar, ontdekt door Willem Duis. Zijn LP op 2 met It's Raining In My Heart. En dit is de oude hit van Jerry and the Pacemakers.
1: When you were through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.

0: En nam het eerst gewoon in de studio op. Maar het werd pas in de live versie een grote hit voor Peter Frampton. Show Me The Way deze week op nummer 3. En hier en daar wat oude bekenden, ook in de top 10. Dat geldt ook voor de nummer 2.
1: Terug van weg geweest. Dat is Fats Domino, de zanger die in de grote dagen van de rock'n'roll en populariteit wedijverde met Elvis Presley, Little Richard en Jerry Lee Lewis. Het is weer in om fan van Fats te zijn. Dus trekt die vader ook de wereld stampvolle zalen, zoals hier in Veen. Waar de zaal net als vroeger werd afgebroken bij hits als Blueberry Hill. De show is over, de voorstelling is voorbij. Fats Domino is tevreden, zijn fans ook, de 30's en 40's van nu, die dankzij de oude meester weer een avond lang echt jong waren. Terug in de tijd van toen.
0: En ook in Nederland nog heel veel fans. Sterker nog, hij staat dus op nummer 2 deze week. Opnieuw een vette voor Fats. Na al die jaren witte.

Kwart eeuw na dato, dus opnieuw weer een hit voor Fats Domino. Vooral dankzij zijn tour door Europa. En bij ons dus op nummer 2 met Blueberry Hill in de recycling. Maar hij had het eigenlijk ook niet zelf bedacht, hè, want het was al eens eerder een hit voor deze meneer. Je ken je meteen, Louis Armstrong. On Blueberry Hill. Die zong het al zelfs eind jaren 40. En wat stond er dan 50 jaar geleden aan de top? Hier zijn de Sutherland Brothers en Quiver.

0: Voor een zwoele zomeravond. Nou, die waren er dus volop in 1976. En dat nog zonder zomertijd. Want die had je nog net niet. Dus even voor zessen was het dan op dit moment. De Sutherland Brothers en Quiver bovenaan met The Arms of Mary deze week. En binnenkort zijn we weer terug, hoor, in deze zomer. Komende zaterdag in de buurt met 1978. Ja, this is it.
1: Even voor zeven. Radio.
0: Altijd nog even een zoet toetje. Een toast op toen. Inclusief Melba Moore ook nog even vandaag. Zij was toen nieuw met deze 50 jaar geleden. Ik wens je een fijne avond. Leuk dat je er was vandaag.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookt doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

Liberian Girl was dat. En de liefde die spat er vanaf, Michael Jackson. En dat moet ook, want de love songs op Radio WM Utrecht... die zijn weer begonnen. Het is namelijk net iets na tienen. Het begint een beetje af te koelen in Midden-Nederland. En dat is ook wel even lekker voor de nacht, hè? Maar eerst de avond nog, en die is gevuld met muziek. Muziek van Earth, Wind & Fire, Guus Meeuwis, Laura Pausini. En je hoort ze al, de Hollies.

Brenda Lee was dat met I'm Sorry. Op Radio M Utrecht probeer ik tussen 10 en 11 uur 's avonds de mooiste liedjes over de liefde voor je te draaien. En dat brengt ook met zich mee dat er soms even een traantje weggepinkt mag worden. Luister naar Guus Meeuwis.

De glorieuze stem van Whitney Houston op Radio M Utrecht. Fijn om haar te draaien. En wat ik eigenlijk nog mooier vind, is dat we nog zo'n dame gaan horen die heel veel bereik heeft in haar stem. En bovendien ook een gevoelige snaar weet te raken. Als je luistert naar My Heart Will Go On. Ik heb het natuurlijk over Celine Dion.

Ze zijn allemaal verschillende liefdesliedjes die ik voor je draai. Maar ik draai ze met liefde voor je. En ze hebben natuurlijk één grote gemene deler. En dat is dat ze gaan over een liefde voor of een liefde over iemand. Een mooi warm liedje nu. Over de plek waar je waarschijnlijk wel even wil zijn om wat verkoeling te krijgen. On the outside. Het is een beetje te letterlijk genomen hoor, dit. Voor dit liedje.

zomer en liefde samenkomend in Viva Forever van de Spice Girls. Zometeen hoor je nog Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Eerst een liedje van John Lennon, vertolkt door Roxy Music. I

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Senna en Sven Versteeg met vuurwerk.
2: Want elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
0: De Nationale Nieuwe, bij Radio en Utrecht.
3: Het

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.